0: Ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweten heb,

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jette. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF. Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84% en dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Waar mee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: NL vind je ook op YouTube. /RadioNLFM.
1: Dit is de muziek van

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Altijd aan. Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld.

0: Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Dit is de muziek van...

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTSD. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft een vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. Er waren vorig jaar een stuk minder explosies in de Randstad en Oost-Brabant. De aanslagen lijken zich te hebben verspreid over de rest van het land, want in het midden en oosten is het aantal juist gestegen. In totaal is het aantal aanslagen met vuurwerk en andere bommen ongeveer gelijk gebleven. En voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
5: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
1: Radio NL.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
6: Glitter chalet en staakcaravans.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
10: Uniek in de regio.

0: A50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemorgen. Iets over zes op deze woensdagochtend, 15 juli. Bij de ANWB deze ochtend, Dennis Mooi. Dennis, je hebt alweer wat gevonden.
2: Zeker, er zijn problemen op de A15, Lars. Vanuit Gorinchem naar Rotterdam. De weg is dicht bij Papendrecht. Je wordt daar de N3 richting Dordrecht opgestuurd. De weg is daar vannacht afgesloten geweest vanwege werkzaamheden. Nu krijgen ze die rode kruisen boven de weg niet meer uit. Dus ja, daar zijn ze nu druk mee bezig. De A27 vanuit Breda naar Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en Gorinchem heb je 5 minuten vertraging. Dat gaat nog oplopen en dat is vanwege de werkzaamheden daar. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 245,0. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht

0: bij 6,2.
1: Dankjewel, Dennis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Naast van Dijk! Kunnen we beginnen met het ochtendprogramma. Met zometeen als eerste na 6 en muziek van Pascal Redeker, de badkamerkraan.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. Het is zowat 12 minuten over 6 op deze woensdagochtend 15 juli vandaag. Vandaag uiteraard weer een Wijngaard woensdag. Keuzemoment daarvan later deze morgen. Hier is even het nieuws van deze woensdag, de 15e. Het gaat namelijk over sigaretten. De douane gaat harder optreden en is er al een klein beetje mee bezig tegen professionele sigarettensmokkelaars. Dit jaar zijn er al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De smokkel van de tabak is volgens de douane inmiddels een duidelijk verdienmodel van criminelen geworden. Het gaat om een high-tech klopjacht. Hè? Zo kun je het een klein beetje zien. Er wordt bijvoorbeeld ook hulp ingezet van AI. Hè? Dus dan is het direct high-tech natuurlijk. Het gaat ook over echte smokkelroutes. Daar probeert de douane ook tegen te werken. Zo begint op Schiphol een proef met scanapparatuur die koffers met sigaretten moet gaan herkennen. Ik dacht dat er al veel langer was, joh. Maar dat is dus helemaal niet zo. Binnen de EU mogen passagiers maximaal 4 stoffen sigaretten meenemen. Maar ja, het is niet heel erg nieuw dat er soms koffers vol worden aangetroffen, zeg maar. En daar zullen ze dan verder op gaan inzetten. Goed, nieuws over de ketelbrug. En daar hebben we het begin deze week even met onze Niels de Wegwerker over gehad. Vorige week vrijdag werden daar namelijk slagbomen door een automobilist weggehaald. Kwam omdat de ketelbrug, belangrijke verbinding voor zeker Flevoland, een belangrijke verbinding met het noorden en andersom, gingen niet meer open. Dus de brug was dicht, slagbomen bleven ook dicht. Nou, dat zorgt voor best wel wat vertraging. Dat kun je zelf natuurlijk ook wel bedenken. En een handige Harry dacht, weet je wat, boutje moertje, ik haal het zelf wel even los. Leg ik hem langs de snelweg en dan kunnen wij in elk geval doorrijden. Nou, Rijkswaterstaat sprak toen al van een schande. En nou is ook het nieuws naar buiten gekomen dat ze aangifte gaan doen tegen degene die dat heeft gedaan. Ze zijn niet te spreken over de actie, doen aangifte. Ja, en ik vond het eerst zelf natuurlijk ook een klein beetje onschuldig. Hè? Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik denk dat ik in dezelfde situatie had gestaan. Dat ik misschien wel hetzelfde had gedaan, maar... Nou ja, bedenk dan ook nog eventjes van, goh, wat dan als die brug weer open gaat, hè? Dat is 18 metertjes hoog, heeft ons Niels ons verteld afgelopen maandag. Dan maak je nogal een duikelvlucht met de auto, zeg maar. Hij vergelijkt het ook met een spoorwegovergang, een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ja, nou ja, goed, nou kan er op een brug moeilijk een trein over gaan rijden, maar... Dan snap je hem wel een beetje, zeg maar. Goed, andere zaken dan. De eikenprocessierups, hij leek even weg geweest te zijn, maar hij is er weer bij. Deze zomer komt hij weer terug na een aantal jaar waarin de overlast leek af te nemen. Is het aantal rupsen dit jaar alweer verdubbeld ten opzichte van vorige zomer. En de warmte zorgt voor een extra kans op jeuk. Dus u bent voorbereid.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: De eikenprocessierups. Dat laat me altijd denken aan het vrouwtje die met die verfbrander bij die boom staat te branden. Ik weet niet of je dat filmpje toevallig kent. Zoals ze krijgen die beesten. Die kringen, die rotzakken. Ja, dat is een fantastisch filmpje. Eikenprocessierups verfbrander. Als je dat indikt, dan vind je het vast wel. Goed, zijn begonnen met het ochtendprogramma met nu muziek van Peter Koelewijn.

0: Hans Bauer, heb je even voor mij zojuist bij Radio NL. Een hele goede morgen daarvoor, Peter Koelewijn, zolang de motor draait.
1: Yeah, goeiemorgen! Lasje! Goeiemorgen!
0: Morgen!
1: Klimke! Ja. Jawel! Het is weer woensdag!
0: Hans!
1: Holgerak! Ja, voor mij wel in ieder geval! Dus hij gaat lekker zo! Op middag! Maar even, by the way, ik heb toch nog een leuke streuk.
0: Nou!
1: Voor vandaag.
0: Ja, precies.
1: Ben je luid?
0: Voor de woensdag.
1: Ik sta niet langer toe dat de negatieve dingen in mijn leven de positieve dingen verdrukken. Ik kies ervoor om het positieve aandacht te geven.
0: Ja.
1: En ik kies ervoor om lekker gelukkig te zijn. Dus ik zou zeggen, een heel lekkere woensdag. Ik ga er even 4 dagen tussenuit.
0: Nou.
1: En ik zou zeggen, wel.
0: Zoals wel te rusten en geniet ervan dan die 4 dagen. Hey, lekker man. Andere vraag, woon je vrijstaand? Het kan toch niet met de buren zo?

0: hele mooie dag. We worden nog even gewaarschuwd voor de warmte door Sjouk uit Ierbeek. En of we iets uit opa's kast kunnen draaien. Dat zal zeker wel goed gaan komen. Klassiekertjes komen vandaag wel voorbij. Gaan we naar Almelo. Koeno, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Hier Koeno Zingende Teer zetten. Ja, ja, we moeten even nog voor de vakantie nog even naar Groningen heen.
0: Groningen.
1: Dus als het goed is zijn er nog 3 tegelzetters van ons aan het werk. Dus dat wordt een lekkere stadswandeling. Dus dan komt dat helemaal goed. En de koffiepot zal wel goed gevuld zijn dan. Ik zeg, mensen maken een mooie dag van. Doe ik ook altijd. Ik geniet er lekker van. Dus en dan komt dat goed. Ik zeg, tot morgen.
0: Tot morgen. Als je in het centrum van Groningen bent, Koeno, dan... He, vanaf de markt, zeg maar, dan loont het om eventjes richting een station te lopen. Maar dan in plaats van in één rechte lijn naar een station, even 2 straatjes naar links daar, zeg maar. Daar branden de lampen. Ook overdag natuurlijk. Ja, zeker. Hallo. Kaching. Hey. Studentenstad natuurlijk, hè. Bericht van Michel, goedemorgen. Michel samen met Yvonne, we hebben een liedje gemaakt, Dansen met de Dood. Och. Van het Avanhoorn, of daar even een keer naar kunnen luisteren. He. Zet hem er even bij, Michel. En nou, ik schrok me bijna rot toen ik deze naam zag. Mr. Arvid, die meldt zich weer eens een keertje. Kijk eens.
2: Goedemorgen, kerel.
0: Goedemorgen.
2: Oh, daar ben ik weer terug van weg geweest. Hoppatee. Ik ben weer onderweg naar Deventer en ja, ik heb er weer machtig veel zin aan. Nog 3 dagen knallen en dan hebben we weer lekker 4 weken bovenhak. Nou, ik wil nog graag een plaatje hebben van Louis Thor. Als ik die trommels hoor.
0: Ach, tuurlijk.
2: Trommels. Hey, Kils, maak er allemaal een mooie dag van. Ik zeg ciao de bako en doekie.
0: En een hele mooie dag als ik die trommels hoorde. Van Louis Door, ja. Dit is een klein beetje een plaatje in de categorie You Love It or You Hate It, hè.
2: Trommels.

0: geweldig of we dit even kunnen draaien. De dag is nog jong natuurlijk.
1: Goedemorgen, woensdag. Nog 2,5 dagen na lekker vakantie. Aftel is begonnen. Wat er vandaag weer lekker van. Dat de Mussel zelf nog met overmand handschoenen aan vliegt. Hè? En dat Koek en Pepsi via de schaduw wegstuurt. Hè? Maar goed, we gaan er weer lekker tegenaan. Bijna vakantie. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Lekkere dag, Roda.

morgen uiteraard nog jouw kans op een barbecue samen met Fransie Duits. Ja. Mochten niet weten waar we mee bezig zijn deze week, het loont zeker om de radio aan te houden. Want bij het horen van de Hollandse Nieuwe mag je Tour de France appen. En dan kan het zo zijn dat jij dus met Frans Duits aan hetzelfde spiesje zit te kluiven. Nou ja, goed. Echt helemaal hetzelfde spiesje zal een beetje moeilijk gaan, denk ik. In elk geval van dezelfde barbecue.

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws, agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
14: Geeft ruimte. Nu open in Venlo.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
17: Ik hoef niet op vakantie, zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
18: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
18: Altijd aan.
19: Radio NL.
18: Weerbericht.
20: Vandaag wederom een zonnige en warme dag. Temperatuur loopt uit 1 van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 graden in het zuiden. Ook vanavond nog lang veel zon. In het oosten en het zuidoosten is er wel een kans op een enkele regen, dan wel onweersbui. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. In het noorden dan wel wat meer bewolking. Dus dat is dan zo goed als het enige verschil. Goed, gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant. In de rest van het land waren het er juist meer. Het nam vooral toe in het Midden- en Oosten, blijkt uit politiecijfers. Ruim 40.000 Nederlanders zijn de dupe van een grote hack bij een Franse campingbookingsite, meldt 1Vandaag. Hun persoonlijke gegevens zijn gelekt en ook was te zien wanneer ze niet thuis zijn. En bij het voormalige gevangeniseiland Alcatraz bij San Francisco is een boot met toeristen omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode en naar 2 mensen wordt nog gezocht. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis.
20: Oké, dankjewel. Alcatraz, is dat niet waar ook die film van is? Volgens mij wel, hè. Daar, rondom dat eiland daar is een keer een film gemaakt met, hoe heet die acteur ook alweer? Nou goed, dat laten we ergens anders aan over. Eerste verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Dennis, hoe is het met die rode kruisen? Zijn die alweer van de weg af, of?
5: We hebben het over de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Vannacht was de Noordtunnel dicht vanwege werkzaamheden. Dan worden de rode kruisen boven de weg aangezet. Maar die krijgen ze nu niet meer uit. Dus de weg is nog steeds afgesloten. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht levert dat ruim een half uur vertraging op. Bij Papendrecht word je de N3 langs Dordrecht opgestuurd. En dan kom je uit op de A16 in de richting van Rotterdam. Bij Beverwijk en Velzen veel problemen nu. Want de Wijkertunnel in de A9 is daar al in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Omrijden doe je normaal gesproken via de A22. Maar vanuit Velzen naar Beverwijk is de A22 nu ook dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 16,8 en de A15 Nijmegen-Gorinchem bij 103,5.
20: Dennis, dankjewel. Tot zometeen weer.
5: Tot zo.
20: 6:30 geweest. Zometeen tijd voor onze Tini van de receptie.

0: Frank, Frank van Etten en het huisje of wie er daarvoor. Einem Deutscher Kneiter, ja, van Wolfgang Petri en Wijs der Geier.
1: Hey, goedemorgen Lars.
0: Morgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Sean Connery. Dat was de naam die we ze net zochten over die film van Alcatraz. Dat gevangenisding op het eiland. Er zijn meerdere films van gemaakt trouwens. Willy uit Alkmaar kwam er mee op de proppen trouwens. Dat is The Rock. The Rock. Of The Rock. Dat is wel heel Nederlands trouwens. The Rock. Dat was de acteur in de naam van de film, Sean Connery inderdaad. En Harry die zegt Clint Eastwood, want er zijn meerdere films van gemaakt rondom dat eiland met die gevangenis. Ja, ik had dus inderdaad die van The Rock had ik dan op DVD vroeger. En die had ik dan mee als we op vakantie gingen. Dan nam ik de DVD The Rock. Ik heb die film wel 300 keer gezien, denk ik. Dat was net na mijn periode van Cars. Dat heb ik ook miljoenen keer bekeken toen destijds. Dat vond ik fantastisch. En daarna begon ik te puberen. Dus nou ja, goed, dan krijg je dat natuurlijk. Dan wil je explosies zien in de film. Hè?
3: Goedemorgen, Laske. Goedemorgen, luisteraars. Nou, het is weer woensdag, hè. De beuken met de panty.
0: Ja, natuurlijk.
3: Nou, Laske, we zitten natuurlijk in die lekkere, warme dagen. Dus even een lekker toepasselijk plaatje van Stef Eckel met dat zomerse gevoel. Nou, ik zou zeggen, fijne uitzending. Ciao de Baco, Rieti. En tot morgen.
0: En tot morgen inderdaad.
4: Hey, goedemorgen Was, Peter uit Amsterdam. Nou, we zijn weer lekker aan het werk. Alle deuren zijn open om de warmte eruit te krijgen. Zou jij eventjes wat van Mick Herren kunnen draaien? Sweet Caroline. En alle oranje gabbers, jongens. De groeten, werk ze. Later.
0: Alle oranje gabbers. Ja, dat... Eens voor dat welbekende bedrijf waar je alles kan huren, zeg maar. Ons Peter uit Amsterdam. Jonathan uit Winsen die meldt zich. Goedemorgen. De groet aan alle mensen van Hendriksbouw bij deze vanuit Winsum. Brenda uit Amsterdam is er ook bij. Of wij een Wesley Bronkhorstje willen gaan draaien vandaag. En gaan we even naar Oostvoorde. Daar is onze Yvonne.
5: Goedemorgen, Lars. Het is vandaag lekker woensdag. Ik heb lekker een beetje een vrije dag vandaag. Eén dagje maar. Ik ga lekker mijn cappuccino'tje nemen. Ik zou zeggen, allemaal werkse en die op vakantie zijn. Fijne vakantie. En doe rustig aan. En ik zou zeggen, hou doei doei.
0: Doei doei. Ja, ik vind het altijd leuk om te zien dat er dan berichten komen van vakantieadressen. Mensen die dan inderdaad al hun koffers hebben gepakt en ergens naartoe zijn gereden. Dan wel gevlogen, dan hoe dan ook ze daar gekomen. Met z'n allen in een grote bus. Maar dat mensen dan foto's sturen van... Ja, goh, hey, het is hier nou weet ik veel hoe laat. Ik lig lekker aan het zwembad. Mensen genieten van daar in Nederland. Dat vind ik altijd fantastisch om te zien. Mocht je toevallig in datzelfde situatie zitten, dan geniet ervan. Dat zijn de lekkere dagen. Daar hebben we toch een klein beetje voor gedaan afgelopen jaar. Laten we even eerlijk zijn natuurlijk. Zelf maak ik deze week nog vol. Rondom de vakantieperiode. Dan volgende week woensdag is dan de laatste dag dat ik hier op de kruk zit. Dan is het ook 3 weken vakantie voor de heer Van Dijk. Maar zover zijn we nog niet natuurlijk, hè. Het is eerst tijd voor iets heel anders. Iets veel belangrijkers. Tini van de receptie. Ja. Ja, la, la, la, la, la. Zij zal weer een liedje voor ons gaan lallen. En aan jou de vraag, welke plaat is dat ook alweer? We zoeken de titel van het liedje. Denk je net te weten, mag je een appje sturen via de app van Radio NL. Een gokje wagen, dat mag natuurlijk ook. Want wie weet zit je hem in de buurt. Dus even luisteren. Ja, het is de hop hop hoppa dat het hem doet natuurlijk. Welk liedje zoeken wij? De titel van de plaat. Dat is voldoende. Je mag het doorsturen via de app van Radio NL. Waar zit dat ook alweer in, dat hop hop

0: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Dit waren de Teddy Boys. We hebben onze Timmy van de receptie uiteraard zojuist al horen. Lala, aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? Vandaag is Timmy erg kort van stof. Vooral dat hop, hop, hoppa, dat is hetgene wat het hem weggeeft volgens mij. Daarvoor aan de telefoon onze Rinus, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Asje van Dijk.
1: Waar sta je op dit moment, Rinus?
2: Ik sta hier in een klein dorpje, Bieselmortel. En hier moet ik een vrachtje schretslaaien, maar ze staan al van chauffeurtje, lusje koffie. Dus dan ga ik daar even een bakje doen met die jongens.
1: Dan is het een wonder dat je nog in de wagen zit. Want normaal gesproken, als er ergens koffie te ruiken is, dan trek je nog net geen sprint, zeg maar, daarvoor.
2: Dat klopt. Maar hier ging een alarmbelletje af, Radio NL. Ik denk, ja, dan moeten we toch even een minuutje meepakken, hè?
1: Nou ja, dat waarderen we natuurlijk, jazeker. Hey, Rinus, we hebben onze Tini van de recepties juist uiteraard horen lallen. Hè? Onze nachtegaal van de vroege markt, hè? Maar de echte vraag is, welk liedje is dat ook alweer en waar herkende je het nou aan?
2: Ik herken het inderdaad wel een beetje van hoppa, hoppa.
1: Ja, precies. Het is ook een beetje Star of the South, hè? Het beste van het zuiden.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja.
2: Oh, die komt hier uit de buurt, dus ja.
1: Ja, het is de koningin van, zo kan je het zien.
2: Het levenslied.
1: Ja, precies. Welk liedje zoeken we ook alweer, Rinus?
2: Er hangt iets in de lucht. Hoppa, hoppa.
1: Ja, nou ja, precies dat laatste inderdaad. Hoppa, hoppa. Nieuwste liedje van de Corrie Konings, ex-Hollandse Nieuwe. Daar zit het inderdaad in, dat hop, hop, hoppa. En dat is hetgene wat het weggaf. Ga maar door.
2: Ja.
1: Nou, dus. Rinus, dankjewel. Ik stuur jou naar de koffiepot.
2: Hé, hey, laat die prijzenpakket maar voorbij komen. Hey, Lassie, fijne dag.
1: Dat prijzen...
2: fijne uitzending.
1: Dat prijzenpakket. Het was maar een liedje, Rinus. Hey.
2: Een geintje moet kunnen op de vroegochtenddas, hè?
1: Oh ja. We drinken er een op jou, ja? Afgesproken.
2: Doe het, matje.
1: Fijne woensdag.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
7: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen.
6: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
8: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
9: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de car-

0: Waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet. Radio NL.
1: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
2: De zon.
1: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het Midden- en Oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet, een van de maatregelen onder dure benzine. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft Een Vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer iemand niet thuis is. En een boot met toeristen in de baai van San Francisco is omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode gevallen en 2 mensen worden vermist. Er is een zoekactie bezig. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De boot maakte een tochtje naar het voormalige gevangeniseiland Alcatraz. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
8: Te groot? Bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
10: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
11: Glitter chalet en staakcaravans.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
14: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel

0: 2000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Uniek in de regio.

0: 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een hele goede morgen. Het is een paar minuten na zeven op deze woensdagmorgen bij de ANWB deze ochtend. Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Lars. Vooral problemen rond de Drechtsteden nu vanwege de afgesloten A15 van Gorinchem naar Rotterdam. De matrixborden blijven daar branden na werkzaamheden vannacht. De weg is afgesloten bij Papendrecht. Je wordt daar de N3 richting Dordrecht opgestuurd en dan kom je uiteindelijk uit op de A16 in de richting van Rotterdam. Vanaf Gorinchem kan je ook omrijden via het knooppunt Hooipolder over de A27, de A59 en ook de A16. Vanaf Gorinchem kan je niet kiezen voor de A27 richting Utrecht, want die is al weken dicht vanwege werkzaamheden. Nou, inmiddels is het ook goed vastgelopen op de N3 bij Dordrecht vanuit Papendrecht. Door omrijden staat er voor de aansluiting met de A16 4 kilometer file en heb je 25 minuten vertraging. En op de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht tussen Wijngaarden en de aansluiting met de A15 3 kilometer en 20 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt dan een camera op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij 6,3. De A30 Barneveld-Ede bij 16,2. En de A67 van Antwerpen naar Eindhoven bij 6,0.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Met zometeen twee liedjes van Henk Wijngaard tegenover elkaar in het Wijngaard Woensdag keuzemoment. En muziek van de Gebroeders Coen is onderweg.
3: Dit is de muziek

Schatje, mag ik je foto? Gebroeders Koos juist bij Radio NL. Het is Wijngaard woensdag vandaag. En dat betekent zometeen twee liedjes in het keuzemoment van vandaag van Henk Wijngaard. Even kijken welke van de twee het zometeen mag gaan worden. Eerst naar het nieuws van deze woensdag, de 15e. Het gaat over het WK voetbal. Gisteren was de eerste halve finale van het WK. Dat was een pot tussen Frankrijk en dat was Spanje. Spanje was dan toch een klein beetje te sterk voor Frankrijk. Heeft dan ook gewonnen met 2-0. Het zou echt een bijzonder mooie pot gaan worden. Maar ja, ik weet niet of je het gezien hebt. Vond het een beetje matig. Een beetje slapje, zeg maar. Er is wel oké gevoetbald. En de laatste minuten werden weer leuk, weet je wel. Want dan moet Frankrijk nog even aanpoten. Want dan beseffen ze, ja shit, nog 10 minuten op de klok. En we staan 2-0 achter. Dus dat moet wel even. Maar Spanje kwam op voorsprong door middel van een penalty. Daarna de 2-0 en dezelfde 3-0 werd gemaakt, maar dat was op het nippertje buitenspel. Dus die werd dan weer afgekeurd. Goed, ander nieuws dan, want vandaag gaat het WK ook nog verder met Argentinië en Engeland in de tweede halve finale. De wedstrijd begint om 9 uur vanavond. Argentinië, Engeland, dat zijn twee landen die hebben elkaar vaak getroffen. Daar komt ook de hand van God vandaan. Ik weet niet of je zo diep in het voetbal zit, maar dat was ook een pot tussen Argentinië en Engeland. Maradona met zijn hand van God kwam daar vandaan. Vanavond weten we dus wie er aankomende zondag tegenover Spanje mag staan in de finale van het WK. Meer nieuws in de Tour de France wachten sprinters een nieuwe kans in de 11e etappe vandaag. Een vrijwel vlak parcours van 161 kilometer van Figi naar Nevers. Olaf Kooi won de eerste massasprint van deze Tour. Daarna ging de ritzege twee keer naar de Belg Tim Merlier. En eens even kijken wat het vandaag mag gaan worden dan. En dan gaat het over het veiligheidsrisicogebied in Ter Apel. Het terrein rondom het aanmeldcentrum is een veiligheidsrisicogebied geworden. En het Rode Kruis heeft daarop besloten om weer hun werk in Ter Apel te gaan hervatten. Eerder hebben ze gezegd dat ze daar zijn gestopt met hun werk rondom Ter Apel en rondom het aanmeldcentrum, omdat het niet veilig genoeg zou zijn. Nou ja, goed, nu komen er dus extra camera's op en rond het terrein. En er worden voorlopig 4 extra beveiligers en 2 extra boa's ingezet. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hebben daarom dus weer hun werkzaamheden hervat. Dat begint vandaag. In een pand van het Rijksvastgoedbedrijf is ruimte voor 80 tot 120 mensen. Het Rode Kruis zorgt hier onder meer voor maaltijden, stroom, een luisterend oor en wifi. Dat is er ook. Nou, goed, wij gaan naar een andere zaak. Het keuzemoment van vandaag. Henk Wijngaard tegenover Henk Wijngaard. Keuze A voor de zon schijnt weer in mijn cabine vandaag. En

0: is het vrijwel overal zonnig, met vooral in het zuidoosten soms nog wat bewolking. Vanmiddag zonnig en droog. Het wordt zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied, tot een dikke 31 in het zuiden van het land. Die warmte houdt aan tot en met vrijdag. Daarna zal het weer wat frisser gaan worden.
1: Op een vrijdag in de kroeg.

0: John de Bever. En hey John, daarvoor André Hazes junior met Lee. We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Twee liedjes van Henk Wijngaard uiteraard, want het is Wijngaard woensdag.
1: Welcome to the panty.
0: En keuze A is deze morgen voor De Zon Schijnt Weer in Mijn Cabine. Keuze B daarentegen, De Dikke Diesel. Die staat zonder chauffeur voor de deur. En geven we de diesel een chauffeur vandaag, ja of nee? Je mag het laten weten door middel van een tekst of een audiobericht met daarin de letter A of de letter B. Gaan we met een minuutje ongeveer alle stemmen bij elkaar optellen en kijken welke van de twee het mag worden. Keuze A voor deze van Henk Wijngaard.
2: En de

0: Wat gaat er voor een vraag? Keuze A voor de zonschijven in mijn cabine. En een B voor de dikke diesel zonder chauffeur. Wij gaan door onze appies heen. En eens even kijken welke van de twee de meeste stemmen krijgt. Het is keuze A voor Jesper. Jesper van het Hete. En A voor Liesbeth uit Jesternijdzerk. Keuze B voor Peter uit Opheusden. Bericht dan van het Assen. Ali, goedemorgen.
1: Keuze A, Lars A.
0: Aatje ook voor Christa uit Almelo. Kobus, die gaat voor keuze B en B voor Leo. En Aatje voor Pieter en Aatje voor Miranda. Henry vanuit Wijk bij Duurstede. Dikke diesel alsjeblieft. Keuze B voor mij. Het is een beetje voor Mark vanuit Asten. Het is Wouter uit Boversmilde. Keuze A, want het zonnetje schijnt al. Keuze B voor Maarten vanuit Dongen. Dan is het een B voor Andrea uit Groningen. Keuze A voor Marielle. Marielle uit Tilburg. De dikke diesel zegt Geppie vanuit Varsseveld. En Eppie vanuit Zuidschermer. Timo, goedemorgen.
2: Oh, Henkie W op de radio. Dat wordt een beetje. Groetjes, hetjo.
0: Groetjes. Gerben van de Dodewaard, die gaat ook voor keuze B. Jeroen uit Koutemacht, die gaat voor keuze A. Aatje voor mij zegt Bram uit Wieringenwaard. Karin uit Nieuw-Vossenmeer, keuze B. Ook voor Angela uit Beverwijk een beetje. Corrie uit Dordrecht, die gaat voor keuze A. Een B voor Ginny vanuit België. André uit Tolkamer, goedemorgen. Een Aatje voor mij, een B voor Jolanda vanuit Andelst. Ik denk ook dat we wat meer richting de dikke diesel neigen zo op dit moment. Q uit Mail, die gaat er wel voor een Aatje. Rick uit Steenwijk, keuze B. Johan uit Uithuizermede een beetje. En Luca Dalfsen, die gaat ook voor de dikke diesel. Is het dan ook geworden? De dikke diesel is niet meer chauffeurloos. Hè? We hebben hem een bestuurder gegeven. Met de klompjes uitgetrokken. Hè? Netjes en zuinig zijn op de wagen. Keuzemoment gewonnen door, hoe kan het ook anders, Henkie Wijngaard.

0: Keuze B voor Henk Wijngaard en de dikke diesel. Heeft geen chauffeur, maar... Inmiddels is de chauffeur daar. Hij heeft gewonnen. Keuze B in het keuzemoment van vandaag. Voor deze Wijngaard woensdag. Hebben we dat achter de rug? Het is bijna 7:30. Nieuwsweer verkeer is onderweg. En de Hollandse Nieuwe. En bij het horen van de Hollandse Nieuwe. Dan mag je Tour de France appen deze week. We geven namelijk een barbecue weg. Met Fransie. Frans-Duits zelf. Tour de France. Dat zeg je gewoon als F-R-A-N-S. Gewoon zoals je de naam Frans zegt. Ik zie veel mensen namelijk Tour de France. Van de Tour. Hè, van de wieler toch natuurlijk. Maar het gaat gewoon om Fransie zelf deze keer.
1: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
0: Hey Fransie.
1: Hey Fransie, bestel nog maar een...
0: Frans-Duits en Lange Frans. Hollandse Nieuwe van deze week hoor je zo meteen.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
4: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
3: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
6: Carglo. Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en...

0: Ga nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Je m'appelle France.
0: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
7: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
0: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
6: Is Radio NL.
8: Altijd aan. Radio NL.
6: Altijd aan.
8: Radio NL.
6: Weerbericht.
9: Vanochtend is het vrijwel overal zonnig, met vooral in het zuidoosten soms nog wel kans op een klein beetje bewolking. Het blijft wel weer droog vandaag. Maximum temperatuur loopt tot een van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied, tot een graadje of 31 in het zuiden van het land. Morgen eigenlijk hetzelfde als vandaag, ook dan erg warm, maar de temperatuur gaat langzaamaan al een klein beetje naar beneden. Het hitteplan en code geel, dat geldt en loopt tot en met komende vrijdag. Daarna dan zal de temperatuur een klein beetje terug gaan vallen. En dat is een positief ding voor wandelaars van bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. Want, nou ja, dat zit er toch aan te komen. Dat begint eind volgende week, geloof ik, hè? Halverwege volgende week, dacht ik. Maar goed, als de temperaturen dan een klein beetje naar beneden zijn gegaan, wat de voorspellingen zijn, ja, dan is dat positief. Ik wil niet weten wat er met een hitteplan en de Nijmeegse Vierdaagse plaats zou gaan vinden. Ze hebben natuurlijk vaker warmte gehad, maar ja, als ze weer denken code rood af te geven, dan kan het zomaar zijn dat ze natuurlijk moeten stoppen met lopen. Hey. Goed, we gaan naar het nieuws. Andere zaken. Het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Controles op gesmokkelde sigaretten worden strenger. De douane zet meer mensen in en er is een speciale scan op Schiphol die kan zien of er meer dan een slof in een koffer zit. Het lijkt erop dat aanslagen met explosieven zich verplaatsen. Het zijn er nog altijd evenveel, maar het gebeurt minder in Amsterdam en Rotterdam en juist meer in het oosten en midden. En voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein, nu een park. Doordat daar nog munitie ligt, kan de brand weer niet dichtbij komen.
9: Oké, dan dankjewel. Ja, ook veel bosbranden trouwens. Rondom Parijs ook nog steeds. Dennis, hoe zit het met de Route du Soleil? Weet je dat toevallig?
11: Zeker. De Route du Soleil in Frankrijk, dan hebben we het over het stuk tussen Parijs en Dijon. Die is net ten zuidoosten van Parijs afgesloten. Dat is een stuk van de Route du Soleil waar je normaal gesproken ook helemaal niet komt als je vanuit Nederland naar de Provence, Lyon en verder rijdt. Dus je hebt er eigenlijk niet zo heel veel last van als je op vakantie gaat.
9: Oké, ja, ik hoor telkens overal Route du Soleil afgesloten. Ik dacht, ach, daar heb je al die vakantiegangers. Ja, toch wel een beetje, maar nee. Weinig ze zorgen om maken dus.
11: Nee, het is vooral vervelend voor Parijzenaars. Ja. Oh, ja, die maar ook naar de Provence willen. Ja.
9: Ik ken verder niemand uit Parijs. Hè?
11: Nee, ik ook niet.
9: Nederlandse files dan?
11: Nou, vooral rond Dordrecht en Papendrecht loopt het vast. Daar kom ik zo bij. Eerst de A6, Joure-Emmeloord. Tussen Band en knooppunt Emmeloord heb je 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Bijna een half uur lang onderweg ben je op de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag. Tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn staat 9 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Die is bij Papendrecht afgesloten vanwege een storing aan de matrixborden. Ze waren daar bezig met werkzaamheden vannacht en die rode kruisen boven de weg willen maar niet uit. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht levert dat een half uur vertraging op. De weg is nog steeds afgesloten. Bij Papendrecht wordt je de N3 opgestuurd, maar inmiddels loopt het rondom de Drechtsteden helemaal vast op die N3 en op de N214. Vanaf Gorinchem kan je het beste omrijden door de A27 naar het knooppunt Hooipolder te nemen en daar dan de A59 en uiteindelijk de A16 richting Rotterdam. Bij Gorinchem kan je niet kiezen voor de A27 naar Utrecht, want die is al weken dicht vanwege werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij 245,0 en de A28 naar Utrecht bij 59,5.
6: Radio NL. Dit

0: Fransie.
1: Magnifiek.
0: Dan ben ik, Tour de France. Frans-Duits en lange Frans. Het is deze week de Hollandse Nieuwe. En bij het horen van de Hollandse Nieuwe mag je een appie sturen met daarin het Tour de France. En dan Frans gewoon als in F-R-A-N-S. Maar hoe je de naam Frans spelt in plaats van de wielerronde natuurlijk. Dat is een klein verschilletje.
2: Hey,
0: goedemorgen met Lars van Radio NL. Met wie?
2: Met Huub Heijnen.
0: Huub Heijnen. Ah, handig dat je de achternaam erbij zegt, want ik moet het toch vragen. Loop je moeilijk, Huub?
2: Nee.
0: Nee, dan was het Huub Stapel geweest natuurlijk, hè. Dat is een klein verschilletje. Huub Heijnen, onderweg waar naartoe?
2: Naar Doelen, Antwerpen.
0: Antwerpen, nou ja zeg. Is dat voor vakantie?
2: Nee, ik kom al weg. Ik blijf
0: maar lossen. Ah, oké, want waar kom je vandaan?
2: Roosendaal.
0: Oh, nou ja, goed. Toch even een mooi ritje richting Antwerpen dan.
2: Jawel.
0: Ja. En neem je ook van die Antwerpse handjes mee? Of heb je dat nou wel een keer gehad, dat soort dingen?
2: Ja, die heb ik nou wel genoeg gehad.
0: Ja, precies. Het is eigenlijk handwerpen, hè? Maar dat hoef ik jou niet uit te leggen, denk ik. Handwerpen.
2: Nee.
0: Hey, Huub, we hebben het deze week over de barbecue van de Fransie Duits. Hoop bij het horen van de Hollandse Nieuwe mag je een appje sturen. Heb jij gedaan. Wij sturen jou dan ook naar het eiland van Maudik, want daar is Fransie 11 september. En dan mag jij mee gaan barbecuen.
2: Dankjewel, gezellig.
0: Dat dacht ik. Je wint 4 stoeltjes. Hey, je mag nog 3 andere personen meenemen. Daar mag je nog even over denken. Doe ze de groeten in Antwerpen. Veel plezier daar bij Fransie. Doe hem de groeten.
2: Dankjewel.
3: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Gaan wij nog even gauw naar het dobbelspel van vandaag. We hebben de lijst met mogelijkheden aan onze linkerzijde. En eens even zien wat onze dobbelsteen zal gaan bepalen. Dobbelen wij straks nummer 1, dan zoeken wij een liedje dat gaat over een object dat kan drijven. 2 voor de categorie regels, 3 staat voor communiceren. Bij nummer 4 zoeken wij liedjes die gaan over plaatsen waar je de fiets niet mee mag nemen. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter P. En dat kan natuurlijk van alles zijn, maar eerst even kijken welke categorie wij mogen gaan gebruiken vandaag. Daar gaan we. Nou, dit is lang geleden. Het is nummer 6 geworden. Dat betekent dat we mogen pimpampetten. En dat doen we deze morgen met de letter

Wat heb je nog meer met de letter P? Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag mag je doorsturen via de app van Radio NL Pimpampetten. Eens even kijken waar we uit kunnen gaan komen. Niet met een P,

Thea uit Bergijk, goedemorgen voor het dobbelspel van vandaag. Pa van Doe Maar. Pa Olvidarte, daar komt Michel uit Raamsdonks weer mee op de proppen. Dat is een samenwerking met Rolf Sanchez en Emma Heesters aan mijn hoofd, toch? Een paar keer het liedje Parijs. Niet alleen van Kenny B, maar ook van Jan Smit. Ja, en toen zagen we deze. Ronnie stuurde een liedje in. Dat komt eigenlijk van een dameskoor, meisjeskoor. Maar dat is ook een keer in Jiskevet gezongen.

0: De P van Peter. Rechtstreeks vanuit Jiskevet dit. Meer liedjes waarvan de titel begint met de letter P. Bonnie Sinclair met Droog je tranen, Piero.
1: Droog je tranen, ach, Piero. Oh, Piero.
0: P van Piero.
1: Geef toch een glimlach cadeau, oh, Piero.
0: Jouw suggestie voor het dobbelspel is ook welkom via de app van Radio NL. Zolang de titel begint met de letter P, dan kunnen we hem goedkeuren. De P van patat, hè? De P-dag, patatdag, pasta, pizza. En dan houdt het volgens mij ook op voor de gerechten waarvan de titel begint met de letter P. Maar we zoeken muziek, hè? Want zijn tenslotte geen chef-kok.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, daar is ik. Goedemorgen met Lars van Radio NL.
2: Goedemorgen.
0: Hey, morgen. Waar ga je naartoe vandaag, Raziek? Waar staat de klus op je te wachten?
2: Rond aan het rijden. Dus als een bezorger.
0: Als bezorger. Maar hoe zit dat nou met bezorgers? Want ik heb daar toevallig gisteren nog eventjes met iemand over gesproken. Jullie hebben toch maar zoveel seconden de tijd per deur of zo, toch? Of ben je geen pakketbezorger?
2: Nee, wij zijn niet dat soort bezorger.
0: Oké, okay. Wat mag je wel rondbrengen?
2: Kleding.
0: Kleding. Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Hey,
2: niet dat soort bezorgen.
0: Oké, okay, wat mag je wel rondbrengen?
2: Kleding.
0: Kleding. Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Hey, Raziek, wij zoeken liedjes waarvan de titel begint met de letter P. En je hebt er eentje van Guus Meeuwers bedacht.
2: Yep.
0: Wat mag het zijn?
2: Per spoor.
0: Per spoor, ja, tuurlijk. Raziek, dankjewel. Succes vandaag, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Gaan wij onze zoektocht voortzetten waarvan de titel zoeken naar liedjes waarvan de titel begint met de letter P. Jouw suggestie is welkom via de app van Radio NL. Wat kunnen we draaien? Naken.

0: Straks meer jongens en we gaan per spoor voor het dobbelspel van vandaag. We zoeken namelijk liedjes waarvan de titel begint met de letter P. Een heel mooi pingeltje van Kenyon, laatst nog in het keuzemoment gestaan. Praat me niet van liefde. Dat is... Meer liedjes waarvan de titel begint met de letter P. Daniel Lohuis met...
1: Prachtig mooie dag.
0: Een prachtig mooie dag. We sluiten het dobbelspel van vandaag af met een suggestie van Richard. Liedjes waarvan de titel begint met de letter P in het dobbelspel van vandaag. Spang en part-time verliefd.

0: Soedal. Lijmen en kitten voor de perfecte finish.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Iedere klus weer.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: We gaan op zoek naar pellets.
7: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
8: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
9: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
10: Oh, fuck, man.
9: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
11: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bakboord, stuurboord.
9: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zoveel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slof sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. En aanslagen met explosieven bij woningen gebeuren nog even vaak, maar het lijkt zich te verplaatsen. In Amsterdam en Rotterdam zijn het er minder geworden, net als in Oost-Brabant. In het oosten en midden van ons land neemt het juist toe. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Hey, binnenkort een feestje.
13: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
14: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
15: Gritter Chalets en staakcaravans.
13: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
16: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
17: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
16: Kijk op ProStop.nl.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,99.

0: 2,30. Lidl, je verdient het.
1: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemorgen, het is 7:07 op deze woensdagmorgen. Nou, we hebben inmiddels de barbecue van Fransie Duits al weggegeven, dus dat kunnen we dan niet meer doen. Zometeen wel weer een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En ja, ik heb een mooie, want ik kom al de hele tijd iets tegen op Instagram en Facebook. Telkens dezelfde filmpjes van dezelfde kerel. Ga ik zo meteen even over hebben. Eerst de situatie op de Nederlandse wegen. Dennis bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Lars. Nog veel files rond de Drechtsteden vanwege problemen eerder vanochtend op de A15 bij Papendrecht. Die was richting Rotterdam dicht, maar is inmiddels weer vrij. Op de A6 Joure richting Lelystad heb je bij Emmeloord nu 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Bij Utrecht loopt het vast op de A12 naar Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn door een ongeluk, een half uur vertraging. De A28 van Zwolle naar Utrecht. Amersfoort-Vathorst, een kwartier vertraging door een ongeluk. Weg is hier weer vrijgegeven. En dat staat helemaal vast op de A50 van Arnhem naar Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en een uur vertraging. En ook dat komt door een ongeluk. Flitsmeister meldt een camera op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij 58,1. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5.
1: Dankjewel Dennis.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Lars van Dijk!
1: Het gaat namelijk over het kunnen imiteren van personen.
3: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

pak mij Russo, Mart Hoogkamers, juist bij Radio NL. Zometeen het onderwerp voor de vraag van vandaag is naar het nieuws van deze woensdag, de 15e van juli. Het gaat over de grote brand in Frankrijk ten zuidoosten van Parijs. Het vermoedt een uniek stuk natuur dat je bijna niet meer terug zal gaan krijgen. De afgelopen dagen is er bijna 2000 hectare natuur verwoest. Er liggen nog kleine stukjes bos die al honderden jaren niet meer beheerd worden. Het gaat om het natuurgebied Fontainebleau. En dat zorgt er ook voor dat een stukje Route du Soleil is afgesloten. Daar hebben we Dennis hier deze morgen even over gesproken. Het gaat er wel om een stukje Route du Soleil die je niet zou pakken als je in elk geval niet uit Parijs komt. Het gaat alleen voor de Parijzenaren die richting het zuiden willen vertrekken. Kom je vanuit Nederland, heb je daar in elk geval geen last van. Toch handig om te weten, los van dat het daar natuurlijk gewoon een barre situatie is. Hè. Laat dat eventjes voorop stellen. Niet dat we alleen maar over de Route du Soleil nadenken, maar het is toch een dingetje. Andere zaken dan. Het gaat over zware onweersbuien in Noord-Italië en de Alpen. Die worden namelijk verwacht voor vandaag. Het belooft flink te gaan spoken daar zo. Vanmiddag trekken deze buien als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië. Vakantiegangers kunnen zich daar opmaken voor hagelstenen met een grootte van meer dan 10 centimeter. Dat in combinatie met windstoten kan dus zorgen voor flinke schade. Ander nieuws dan voor deze woensdag de 15e. Het WK voetbal, halve finale vanavond. Engeland tegenover Argentinië. Ja, maar goed, het zal een beetje makkelijk zijn om te zeggen Argentinië zal wel doorgaan. Maar dat is toch een beetje het gevoel wat bij WK-volgers wel een klein beetje opkomt. Dat Argentinië het soort van cadeau krijgt, zeg maar. Ja, proberen maar waar te maken natuurlijk. Hè. Laat dat eventjes vooropstellen en hopen dat het niet zo is. Misschien dat Engeland komende zondag wel in die finale tegenover Spanje mag gaan staan. 9 uur vanavond, halve finale. Goed, kunnen wij richting de categorie vraag van vandaag. Afgelopen week zie ik al de hele tijd filmpjes van Jari voorbij komen. En dan heb ik het niet over Jari Helligers, maar Jari Bierman. Ik weet niet of je toevallig weet waar we het dan over hebben, maar Jari is een perfecte imitator. Die kan mensen imiteren, daar word je bang van. Echt waar. Die krijgt dan van zijn volgers krijgt hij een opdracht mee. Van, goh, kan je ook die imiteren? Kan je ook die nadoen? En dat duurt dan een paar dagen. Hè? Dan zegt hij, ja, ik zal even oefenen. Duurt een paar dagen. En dan is het 1-1. En ik vind het fantastisch. Ja, misschien vind ik het leukste dat hij zijn vriendin de hele tijd mee plaagt. Liggen ze op bed, dan doet hij zeg maar de Duitse leraar van aanvallen. Nee, doet hij dan de hele tijd na. Dat soort zaken, weet je wel. Fantastisch om te zien. Daarom in de vraag van vandaag, kan jij toevallig iemand goed imiteren?

0: Kerst in de Wil met zijn Cheerio.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ik heb er een mooie ouwe bij gezocht van de Evening Stars. Pas mooi bij een dag als vandaag, als de zon weer schijnt.
2: Het was

0: als de zon weer schijnt. De Evening Star, zojuist bij Radio NL. Vanuit...
1: Opeskes.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Een vraag van vandaag gaat over imiteren. Is er een BN'er, een persoon, iets uit een film? Kan jij bijvoorbeeld heel goed Donald Duck imiteren? Je mag het even achterlaten via de app van Radio NL. Ben benieuwd wat voor personages er dan naar boven komen. En ja, hoe goed die ook is, weet je wel. Kunnen we bijvoorbeeld één keertje iemand laten horen? En dan daarna gewoon de vraag stellen, wie doet degene na? Dat lijkt me nou fantastisch. Wie kan jij goed imiteren? Daar gaan we het deze morgen over hebben. Andere zaken dan. Eventjes nog een keer over die Frans-Duits barbecue actie. Want dat doen we natuurlijk bij het draaien van de Hollandse Nieuwe. Dan mag jij een appie sturen met daarin Tour de Frans. Frans als in de naam, F-R-A-N-S. Doe je dat, dan maak je kans op zo'n barbecue voor 4 personen. Hè? Dus dan mag je nog 3 andere personen mag je meenemen. Maar er zit nog meer achter. Er wordt namelijk van alle winnaars ook nog een keer een hoofdprijs uitgedeeld. Onder andere winnaars. Eenmaal een hoofdprijs voor iemand die een midweek op het eiland van Maudik mag gaan verblijven. En dat eiland, daar vindt die barbecue zelf ook al plaats. Ik denk dat is toch nog eventjes het vermelden waard. Dus bij het horen van de Hollandse Nieuwe, dan mag je daarvoor gaan appen. Is daarmee de administratie rond? Jazeker! Hebben wij een mooie voor je klaarstaan van Rosie over de hartevrouw.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Je m'appelle France.
13: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
14: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
13: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
15: Is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: Vandaag vrijwel overal zonnig en droog. Maximum temperatuur loopt uit 1 van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied. Tot een dikke 31 in het zuiden van het land. Morgen en overmorgen is het ook nog erg warm. Maar vanaf zaterdag dan gaat de temperatuur een klein beetje naar beneden. Dat is goed nieuws voor de Vierdaagse. Daarover gesproken, die Nijmeegse Vierdaagse. Er is droogte, dat heb je meegekregen afgelopen week. Dat bericht over het feit dat de waterstanden zo laag staan. In elk geval van heel wat rivieren. Nou maken mensen zich zorgen over het pontje van de Vierdaagse. En dat is een belangrijk onderdeel, die laatste dag. Dat pontje, kan die nou zometeen nog wel heen en weer, ja of nee? Zeker met dan die lage standen. Misschien wordt er vierdaagse dan een vijfdaagse. Die kans is aanwezig. Wat nog als er niet over en weer kan. Dat is toch een dingetje. Goed, we gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het goedkope zomerabonnement van NS is een hit, ook onder mensen die anders niet met de trein gaan. Met de kaart kan je voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de hoge brandstofprijzen. Door een hack bij een Frans boekingsbedrijf voor campings zijn ook tienduizenden Nederlanders geraakt. Hun gegevens zijn gelekt, plus de data wanneer ze op vakantie zijn, meldt 1 Vandaag. En Oekraïne heeft 17 Russische olietankers geraakt met droneaanvallen vannacht. Tegelijk werden meer dan 100 Russische drones uit de lucht geschoten. Maar niet alle Russische aanvallen zijn afgeweerd. In Odessa vielen 3 doden.
17: Oké, dankjewel. Dan Dennis deze ochtend bij de ANWB. Goedemorgen.
19: Een hele goede morgen. Nou, het lijkt erop alsof het drukste moment van de spits alweer achter ons ligt. Je hebt veel vertraging nog wel bij Utrecht en bij Emmeloord. En op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen doe je er 25 minuten langer over door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A6 Joure Lelystad is bij knooppunt Emmeloord helemaal afgesloten. Er staat daar een vrachtwagen met pech midden in de werkzaamheden. Je kan er helemaal niet meer langs. Verkeer vanuit Friesland naar Amsterdam of naar Utrecht rijdt daarom het beste om via Zwolle over de A32 en de A28. Dan op de A12 richting Den Haag tussen Maarn en knooppunt Oude Rijn. In totaal 1,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is wel weer vrij hier. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A12 van Utrecht naar Arnhem bij 83,2. En op de A28 naar Utrecht bij 70,1.
17: Dennis, dankjewel en tot de volgende.
19: Hoi.

Ja, en ze zeggen over liedjes wel eens, zo worden ze niet meer gemaakt. Oh, oh, oh, oh. Hebben we ook zeker bij de volgende van Danny de Munk. Al breng je dit uit anno 2026, dan ben je voordat je het weet helemaal gecanceld. Ja, dat is echt waar.

0: Tranquilo, Jan Smits, juist bij Radio NL. We vroegen een half uurtje geleden eventjes naar mensen die goed kunnen imiteren. Mensen die andere personen kunnen nadoen. Misschien wel een BN'er of een weet ik veel wat uit een film. Donald Duck bijvoorbeeld, dat soort zaken. Nou, er zijn audio-appjes binnengekomen over mensen die uitstekend kunnen imiteren. We gaan daar later eens even een keer wat mee doen. En dan gaan we eens even zien of we ook daadwerkelijk mensen kunnen laten raden wie diegene dan nadoet. Kijk, Donald Duck, dat is natuurlijk heel makkelijk. Hè? Nou ja, goed, niet makkelijk om na te doen, maar heel makkelijk om te raden. Maar er zitten een paar personages tussen, daar zeggen jullie tegen.
1: Goedemorgen!
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Mocht je hebben bijgedragen aan het vertier voor de imitaties, dan dank daarvoor in elk geval alvast. Zullen we binnenkort eens eventjes wat mee gaan doen. Er is kritiek. Er is kritiek. In de categorie heb ik op Facebook gelezen. Is er kritiek op de brandweer. En dan hebben we het over de brandweer rondom Boskoop. Het plaatsje Boskoop. Gisteravond is er namelijk een compleet waterspektakel georganiseerd voor jong en oud. En dit is echt eentje, ja, nou ja, goed, ik mag het woord in de mond nemen. Azijnzeikers. En daar is gisteravond namelijk hartstikke leuk voor de jeugd. Is er een brandweerslang uitgelegd op een pleintje daar ergens in Boskoop. En daar heeft jeugd daar rondom kunnen dansen. Brandweer zorgde ervoor dat er allemaal water over het plein kwam voor verkoeling. Hartstikke leuk. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat vind ik leuk. Het water werd daarentegen met een brandweerslang uit rivier De Gouwe gehaald. En met de berichten rondom droogte en rivieren is er kritiek op de brandweer in Boskoop. Hoe kun je het bedenken? Ja, alsjeblieft. Dan denk ik, hoe kun je het bedenken om daar kritiek op te leveren? Natuurlijk, daar niet van, maar er zijn veel mensen die daarover struikelen op Facebook. Dat is echt eentje in de categorie, heb ik op Facebook gezien. Goed, rondom die warmte, daar is nog meer om te doen. Code geel tot en met vrijdag van kracht. Daarna wordt het dus weer een klein beetje frisser. Dat heb je inmiddels meegekregen. En dan nog even eenmaal over die branden in Frankrijk. Want die grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Nou ja, het is inmiddels zeker dat die deels is aangestoken. Deels in elk geval. Afgelopen weken is er in heel Frankrijk al een x-aantal mensen zijn er opgepakt. In totaal 59 personen die bosbranden zouden hebben aangestoken of veroorzaakt. Nou is er dus ook een vrijwillige brandweerman in Frankrijk die inmiddels heeft bekend dat hij de bosbranden ten zuidoosten van Parijs heeft aangestoken met benzinestokjes en een aansteker. Dat laatste lijkt me ook wel handig, daar niet van, maar blijkt dus, er zijn ook twee mensen opgepakt die tijdens werkzaamheden, bijzondere werkzaamheden, ook per ongeluk brand hebben veroorzaakt. Die zijn opgepakt en ik wist het helemaal niet, ik schrok ervan toen ik het las. Die kunnen dus gewoon 2 jaar celstraf krijgen. Echt waar. Voor het per ongeluk veroorzaken van een natuurbrand kun je in Frankrijk 2 jaar cel krijgen als er geen slachtoffers vallen. En 7 jaar als er wel slachtoffers vallen. Nou goed, het is al een trieste situatie. Dan dit er nog eens even een keertje bovenop.

Johan en Henk met het brandweerlied werd aangevraagd voor de brandweer in Boskoop. Waar nog ook kritiek op is nadat ze gisteravond een waterspektakel hebben georganiseerd voor de jeugd in Boskoop. Vanwege de droogte rondom rivieren en dat die waterstanden zo laag zijn en het water uit de rivier wordt gehaald om zo'n activiteit te organiseren. Daar valt Facebook natuurlijk weer over. Hè? Facebook will be Facebook, zeggen ze dan. Daarom Johan en Henk aangevraagd via de app van Radio NL met het brandweerlied. Goed, is de administratie rond voor deze woensdagmorgen. Morgenochtend 6 uur, dan melden we ons weer. Morgen ook weer een nieuwe ronde voor de Radio NL Coolboxen. Sluiten hem af deze morgen met muziek van de kast.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools. Carglo.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Carglo.
6: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch, tuin- of parkmaterieel in op 20 juli. Wij regelen de veiling, jij geen gedoe. Meld je vandaag nog aan op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en

0: de zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
1: Eén groot feest zal het weer zijn voor iedereen, van groot tot kleine zomertour.
0: De zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
4: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie is in Nederland en Duitsland bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. In de haven van Antwerpen komt een giftige damp uit een schip. Het lek ontstond gisteravond. Havenmedewerkers werden niet goed. Eentje ligt op de intensive care. De scheepvaart werd even stilgelegd, maar dat is alweer voorbij. Het is nu alleen nog gevaarlijk vlakbij het schip. De NS is goed te spreken over het goedkope zomerabonnement. Daarmee kan je tot eind augustus voor €49 per maand onbeperkt treinen tijdens de daluren. Ook veel mensen die normaal nooit de trein pakken, kochten de kaart, die er kwam als antwoord op de hoge brandstofprijzen. En nu het zomer steeds heter wordt, heeft ons land behoefte aan meer parken en andere groene plekken waar het koel is, zeggen consultants in de bouw. In versteende wijken zijn die plekken nu vaak te ver weg, vooral voor ouderen. Er zou altijd een groene koelteplek moeten zijn op zogenaamde pantoffelafstand 300 meter. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt opnieuw warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
8: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
11: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
10: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
11: Kom jij het maken bij Hamer?
10: Werken bij Hamer.nl.
12: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
13: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
14: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal 5

0: Er staat 90 kilometer file nu op de A6. Joure-Lelystad moet je rekening houden met vertraging bij knooppunt Emmeloord. Want de weg is daar dicht. Er is een vrachtwagen stilgevallen midden in de werkzaamheden. Verkeer vanuit Friesland naar Amsterdam of naar Utrecht en omgeving kan het beste omrijden via Zwolle. De A12 richting Den Haag voor het knooppunt Lunette. 20 minuten vertraging. Er ligt daar glas op de weg. En de A16 van Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein. Een half uur extra voor het Terbrechtseplein vanwege werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera op de A28 naar Utrecht bij 70,3 en de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
1: Dankjewel Dennis, tot straks.
0: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Het mag dan wel Tour de France week zijn. We gaan even op de Italiaanse Tour. Italiani, Jeffrey Leunenberg.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Een hele goeiemorgen, je luistert naar Radio RL. Het is 9:05. Zometeen beginnen wij aan werk en uitvoering. Het belooft een mooie ochtend te worden. Want we gaan uiteraard ook weer plekken weggeven bij de Frans-Duits barbecue. Als je de Fransen hoort, hè. Frans-Duits en Lange Frans samen met hun liedje. En natuurlijk de meeste muziek voor tijdens je werkdag of misschien wel je vakantiedag. We gaan eerst eens even kijken bij de ANWB. Daar zit Dennis Boy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rory.

Danny Panadero neemt ook deze zomer zijn smoelschuiver overal mee naartoe. Heeft al op Paaspop gestaan, op Dreamfields Festival. En hij gaat ook nog naar het Boerenrock Festival. Dus daar kun je hem dan nog zien, mocht je daarheen gaan. Ja, zijn smoelschuif hoor je bij Radio WRL. Het is werk en uitvoering, editie woensdag. Een hele goede morgen, Rory hier op de plek van Teken. Want die is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dat was gisteren en eergisteren ook al zo. Maar ik dacht, ik leg het nog even uit, wel zo handig. Het is Wijngaard woensdag vandaag natuurlijk. Dus straks eventjes een liedje van de grote meester. Als je nog een goede suggestie hebt, is die van harte welkom. En verder vooral warme woensdag ook vandaag weer. Hè. Dus sterkte als je ergens in de hitte staat te werken. En geniet ervan als je van de hitte kan genieten ergens. Radio WRL is bij je. Normaal is hier. Dit is de

Gaatse Bosma. Of tenminste, dat is hoe we hem dan in Nederland noemen. In Friesland is het Gaatse Bosma natuurlijk. De hele boel op stelt, hoor je bij Radio Warel. Daarvoor nog muziek van Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. De man die zijn eigen reality-serie gaat krijgen. Hè. Ja, er zijn natuurlijk heel veel artiesten die dat al hebben of hebben gehad in het verleden. Natuurlijk was daar ooit Jan Smit, hè, waar Monique eigenlijk ook voor het eerst een beetje toen in naar voren kwam. En Nick en Simon een beetje in de slipstream, om het zo maar te zeggen. Ja, Gerard Joling, legendarisch natuurlijk, Only Joling. John de Bever hebben we gehad. Dries Roelvink en nu dus ook Wolter Kroes. En ik zat daar zo'n beetje over te lezen op internet. En het mooie is dat hij zelf eigenlijk zegt van ja, maar ik vind mijzelf helemaal niet interessant. Ik ben heel benieuwd wat er dan over mij te vertellen gaat zijn. Nou ja, tegelijkertijd, hij is al een tijd samen met zijn Tessa natuurlijk. Ze hebben samen een gezin. Wel een samengesteld gezin uit verschillende relaties en dat soort dingen allemaal. Dus nou ja, dat is best een groot gezin en leuk om te volgen. En ik denk ook wel dat het is ook gewoon wel leuk. Ik heb daar wel zin in om dat te gaan kijken. Wolter Kroes, natuurlijk wel een held in de Nederlandstalige muziek. En ook gewoon leuk om eens een keer te zien wat hem allemaal bezighoudt. Zeker als hij ons een beetje meeneemt naar optredens en naar andere dingen die hij doet. Ik denk eigenlijk dat er genoeg te vertellen gaat zijn over deze Wolter Kroes. Nou ja, binnenkort dus te zien, te bewonderen op de beeldbuis. Wolter Kroes en zijn eigen reality-tv-serie. Je hoorde hem zojuist op Radio Warel. En gesproken over reality-tv. Deze man die zat ook ooit op tv, hè? Met zijn hele familie op de camping. Danny Vroker was ook een prachtig programma. Je hoort hem nu met Mick

0: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Hey, binnenkort een feestje.
3: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
4: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
3: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw
7: klus, onze tools. Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl. Of kom langs in Beek en Donk.
6: Leen nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
9: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
8: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
10: Ik moet nog wat jaren mee.
11: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
12: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
13: Je m'appelle France.
14: Deze week is het Frans-Duits week op Radio NL.
15: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
14: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met drie vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
16: Dit is Radio NL.

0: hangt iets in de lucht. Het nieuwste wapenfeit van Corrie Konings op Radio Adel. Ze was laatst hier en vertelde ze over dit liedje, maar ook... En dat was ook wel leuk dat haar oude liedjes, die soms al echt 50 jaar oud zijn, het ook gewoon nog steeds heel goed doen. Ook onder een jong publiek. Die zijn allemaal fan van de oudere liedjes van een beetje oma Corrie, maar wel die lieve oma Corrie, weet je wel. En dat bewijst ook wel het succes van ik krijg een heel apart gevoel van binnen van haar, van haar grootste natuurlijk. 50 jaar na dato heeft hij vorige maand 10.000 streams op Spotify bereikt. Dat is, het waren er nog veel meer, 10 miljoen. Excuus, dat is een paar nulletjes meer. En dat is natuurlijk gewoon een mooie mijlpaal. Dat hadden ze 50 jaar geleden niet gedacht. Al was het maar omdat er nog geen Spotify was in die tijd natuurlijk. Corrie Konings lekker aan de weg aan het timmeren. Je hoorde haar bij Radio Adel. En gesproken over muzikale helden. Het is vandaag zijn dag. Henk Wijngaard. Wijngaard woensdag. En dit is hem op de radio.
1: Ik hoef

dit liedje bestaat ook in het Duits. Hè? Dan heet het Das Leben tanzt Siataki. Ja, dat mag dan verder geen verrassing zijn natuurlijk. Het was Kloepdraai bij Radio NL. Ik heb altijd wel met dit soort liedjes. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Misschien is dit vooral iets met iets van mij. Maar je zit dan zo'n bouzouki zit erin. Hè? Zo'n Griekse gitaar. En dan gaat het in dit geval over Siataki. En dan krijg ik ook echt ontzettend zin om gewoon de boel te laten. Gewoon te vertrekken en lekker bij de Griek te gaan zitten. En een bord souvlaki naar binnen te gaan zitten werken. Of een bordje gyros, weet je wel, dat soort dingen. Maar goed, zal vooral aan mij liggen. Moet je misschien niet te veel doen. Nou ja, van de andere kant, ik heb even adviseur Stef Eckel geraadpleegd. En die zegt, ja, je moet juist genieten van het leven. Hè? Voor je het weet is het voorbij. Genieten zonder spijt, hoor je nu bij Radio RL.

Deze doet het extra lekker op zo'n zonnige dag als vandaag. Russo en Mart Hoogkamer hoor je en pakt mij op Radio Wareel. Het is werk in uitvoering, editie woensdag. Het midden van de week, langzaam maar zeker richting het weekend. Nou, tenminste, als je aan het werk bent natuurlijk deze week. Als je vakantie hebt, is het een heel ander verhaal. Maar zometeen gaan we ook richting de 3:30. Zo net na 11:30 drie liedjes op verzoek draaien. Je kent het recept. En je mag meedoen via de app van Radio Wareel. Even doorgeven wat jij graag zou willen horen zometeen, dan kan het zomaar zijn dat de keuze op jouw liedje valt en dat die daadwerkelijk uit de speakers schalt. Dus dat zometeen na 10:00 in werk en uitvoering. En nu nog even het verleden in. Dit is Frizzle Sizzle.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Zaterdag 25 juli, Trekker Trek Achterkerken. Geniet van spektakel op de baan, een geweldig familieprogramma, attracties en meer. 25 juli aan de Herenweg in Achterkerken. Kijk ook op trekkertrekachterkerken.nl.
12: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch, tuin- of parkmaterieel in op 20 juli. Wij regelen de veiling, jij geen gedoe. Meld je vandaag nog aan op
13: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Auw. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Radio NL.
19: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
20: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
19: Evenemententerrein in Roden.
20: De zon.
19: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Bakboord, stuurboord.
23: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijk werden ook in Roemenië 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de Wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Door de hack bij een Franse bookingsite voor camping zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen netmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad met hun bank en met hun camping. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een

0: Vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter en de regering wil nu dat het normaal wordt om in korte broek en t-shirt naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Beers. Het zorgt voor minder hittestress en de airco hoeft wat minder hard aan. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Hey, binnenkort een feestje.
7: Feest DJ Penu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
8: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
9: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
8: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
9: Van tank- en laadstations tot datacenters.
8: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij Hamer.nl.
7: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop in Shop.
1: Een hele goede morgen, je luistert Radio RL 5 minuten over 10. Dat betekent straks ook weer de 3:30. Jouw verzoekje is van harte welkom via de app van Radio RL. Ga eerst eens even kijken op de weg. Dennis Mooi, goedemorgen. Is het nog druk?
2: Nou, dat valt reuze mee. Er staat nog wel zo'n 60 kilometer file, maar die leveren individueel maar 5 tot 10 minuten vertraging op. Uitzondering is de A12 richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Nooddorp ben je namelijk een half uur extra kwijt. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A28 naar Utrecht bij 70,2. A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen bij 39,3. En de A58 Breda-Tilburg bij 57,3.
1: Oh, nee. Dat was een snelle. Dankjewel Dennis en tot zo weer.
2: Tot zo.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Met zometeen even een Engels liedje tussendoor. Kobus Engels ga je horen namelijk. Eerst Samuel Welten en Lil Kleine.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Frederik. Hoor je bij Radio Warel. Daarvoor Samuel Welten en Lil Kleine. Maak me nou niet gek, er staat dan bij als artiest nog Death. DAZ, dus de Amsterdamse Zomer. Natuurlijk een festival dat elk jaar er is. Is ook net weer geweest, geloof ik, met heel veel artiesten daarbij. Ook Russo, Yves Berendsen, Emma Heesters, Monique Smit, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Chris Cross Amsterdam, André Hazes Junior. Ik heb me laten vertellen dat dat ook een ontzettend feest is altijd, die Amsterdamse Zomer. Het is net even wat anders dan de Zwarte Cross natuurlijk, of een trekkerpoeling of zo. Maar als je ervan houdt, ook wel een leuk feestje. En nou, die gasten die daarbij waren, hoorde je dus zojuist bij Radio. Goedemorgen. Het is woensdagochtend, 13 over 10. Werk in uitvoering. Rory hier met zometeen Henk Dissel. En dit is René Vroker. Just say hello.

Ik vanavond toch de stad in. Je hoorde Dennis van Dijkhuizen bij Radio Rail. Hey, we hadden het net al even over festivals. Hè? Over dat de Amsterdamse zomer. Er komen er meer aan natuurlijk. De Zwarte Cross komt er nog aan. En zo is er eigenlijk voor ieder wat wils. Heel veel artiesten staan daar natuurlijk op te treden. Die kunnen daar ook de agenda's mee vullen. Hè? Dat zie je dan online ook. Dat ze dan met trots zijn. Dan staan ze overal, overal waar ze staan. Dat wordt dan in één groot overzicht gedropt. Nu zat ik even te kijken hoe het zit met Twan Leijten. Die ga ik zo meteen draaien met het prachtige liedje Puur op het gevoel. En ik zat even te kijken hoe het met hem zou gaan sowieso. En ook wat hij aan het doen zou zijn momenteel. Nou, hij was dus, als je dat dan afzet tegen al die grote festivals. Hij was afgelopen weekend aan het optreden in Asten-Ommel. Gewoon lekker in Brabant waar hij vandaan komt. Was wel een heel mooi optreden trouwens. Het was een besloten feest. Maar de opbrengst van de entree die ging dan weer naar Metakids. Naar het goede doel. Dus dat is mooi geweest. En mocht je hem willen bewonderen. Dan is hij dit weekend te zien, 18 juli. Dat is komende zaterdag inderdaad. Dan is hij op de kinderkermis in Tilburg. Bij de Tilburgse kermis, die gaat vrijdag weer beginnen. Groot feest. En ja, het valt misschien een beetje uit de toon. Maar laten we hopen dat hij deze gaat doen. Of ja, valt uit de toon. Het is gewoon een mooie meezingen. Puur op

Ik weet nou niet waarom ik net zei dat deze uit de toon zou vallen. Ja, een beetje een slip of the tongue, zoals dat dan heet. Eigenlijk gewoon een heel mooi liedje. En natuurlijk zijn grootste meezinger. Komende zaterdag te zien bij de Tilburgse kermis. Je hoorde Twan Luiten op Radio RL.

0: Soedo. Lijmen en kitten voor de perfecte finish.
1: Soedo, de bouwverslimmers.
0: Iedere klus weer.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
5: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van Baal-Herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van Baal-Herveld.nl.
6: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
5: Ook voor tuinhout en laminaat. Van Baal-Herveld.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Kleed nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Je m'appelle Frans.
21: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
22: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
21: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
3: Is Radio NL.
23: Altijd aan.
3: Radio NL. Altijd aan. De 3 na 10:30.
24: Ja,
0: het is officieel 10:45, maar dat mag verder geen naam hebben, toch? 3 verzoekjes, 3 plekken te vergeven. Dankjewel voor alle verzoekjes die zijn binnengekomen in de app van Radio Wadel. Miranda uit Heer Hugo Waard, die heeft een mooie. Die schrijft wel 3 keer mijn naam verkeerd, maar goed, dat is je bij deze vergeven, Miranda. Nieuwe Gerard Joling wil zij horen, of althans de laatste, die ga ik zo meteen voor de draaien. En eerst een berichtje van Joeri in de Radio Wadel app, is een spraakberichtje. Goedemorgen, Joeri.
1: Goedemorgen, van het Oostenrijk hier. Hey. Voor de 10:30 wil ik graag het kangaroe-eiland van het cocktailtrio aanvragen.
0: Dat is wel leuk.
4: Joeri, wil je koffie?
1: Hey, Tim, vriend. Succes met het uitzetten, jongen. Later!
0: Hij schrijft erbij, voor de kerels is dit namelijk ons favoriete lied op de werkplaats. Nou, ik vind het een mooie. We gaan hem draaien.
23: Nummer 1.

0: is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt...
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heeft die Henkie gezien?

0: Radio Waddel en Gerard Joling.
1: De 3:30.
0: Niet voor één keer hoorde je aangevraagd door Miranda uit Herengewaard in de 3:30. Ja, dan tot besluit ook een hele mooie.
1: De 3:30, nummer 3.
0: En die is voor Ellen. Die dacht misschien wel leuk om de dag te beginnen met dit liedje. Danny de Munk, gezellig meezingen met een bloemetje.
2: Soms zijn er

het is niet alleen lekker meezingen. Dit is ook meelallen inderdaad. Dankjewel, Danny. Danny de Munk. Ellen vond het wel een goed idee om hier de dag mee te beginnen. Om even lekker mee te zingen met z'n allen. Met een bloemetje. Nou, vond ik inderdaad ook. Daarom gedraaid tot besluit in de 3:30. Ik zie wel dat ik dan heel veel mensen ook teleur moet stellen. Want er kwamen echt heel veel leuke verzoekjes binnen vandaag. Complimenten daar alleen al voor. Maar het leuke is, morgen doen we dit gewoon weer. Dus dan kan je verzoekje gewoon in de herkansing als je dat zou willen. Je bent bij Radio Wadel. Dit zijn Nick en Simon.

0: magnifiek.
1: Ja, daar waren ze weer, de Fransen. Ja, gisteren wat minder magnifiek in de halve finale van het WK natuurlijk. Uitgeschakeld door Spanje. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar goed, wij hadden het vooral over die andere Fransen ook trouwens, hoor. Frans-Duits en Lange Frans hebben samen het liedje Hey Fransie Tour de France gemaakt. Bij Radio Adel hoorde je hem zojuist. En dat is ook jouw teken om Tour de France te sturen in de app van Radio Adel. Zometeen kiezen wij weer een winnaar voor een plekje bij de barbecue van Frans-Duits op het eiland van Maurik. Gaat gebeuren in september. Jij kan erbij zijn als je nu Tour de France stuurt.
2: Je weet dat

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
10: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
11: Want ik ben rijk.
10: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
12: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
13: Radio N.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
18: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging van 2%. En het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 10 jaar geleden. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit de zee de sluizen kan binnenkomen, is slecht voor de natuur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt herdacht. Het is 5 jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond. En wie

0: missen waar hij voor stond. En wie zondag de finale van het WK voetbal gaat bekijken, moet rekening houden met een langere rust. Dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier, maar sommige media zeggen dat het ook zomaar een half uur kan zijn. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hey, binnenkort een feestje.
2: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
3: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
2: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
7: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
6: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
7: Kom jij het maken bij Hamer?
6: Werken bij Hamer.nl.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
9: Oh, fuck, man.
8: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
10: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch, tuin- of parkmaterieel in op 20 juli. Wij regelen de veiling, jij geen gedoe. Meld je vandaag nog aan op onlineveilingmeester.nl.
11: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Uniek in de

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Het is 11:05 op woensdagochtend. Goedemorgen, zeg ik tegen jou. En ook tegen Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe druk is het nog?
2: Er staat net geen 70 kilometer file. Nou, de meeste files leveren nog maar 5 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 10 minuten extra. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland ook voor de grens 10 minuten vertraging. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en Oosterbeek 25 minuten extra. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Ook een ongeluk op de A12 naar Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp ben je een kwartier langer onderweg. Rechterrijstrook is afgesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,4 en de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7.
1: Dankjewel Dennis. Mag ik jou een mooie dag wensen?
2: Hetzelfde.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: En wie gaat er barbecuen met Frans Duits? Je hoort het zometeen. Eerst even tijd voor een rozeetje. Wesley Bronkhorst.
3: Dit is de muziek.

0: 80, Dino Martin en Mijn Liefste. Radio Rail. Het is 12 minuten over 11 op woensdagochtend. Werk en uitvoering. En we hebben mooie prijzen weg te geven deze hele week. Namelijk een plek voor jou en drie vrienden of vriendinnen bij de barbecue van Frans Duits. Dat gaat gebeuren begin september, op 11 september om precies te zijn, bij het eiland van Maurik. En als je daar eenmaal bent, dan maak je ook nog kans op een mooie midweek daar. Dan mag je daar nog eens een keer terugkomen als het je een beetje bevalt. Dus dat is wel mooi natuurlijk. Nou, eens even kijken wie er de telefoon opneemt. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met wie spreek ik?
1: Met Owen van net uit Schermhoorn.
0: Hey Owen, goedemorgen. Met Rory van Radio WRL. Hallo, hoe is het?
1: Hoi, hoi. Goed hoor.
0: Mooi. Wat was jij aan het doen?
1: Vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, kijk. Druk aan het werk dus.
1: Zekers.
0: Waar gaat de rit naartoe vandaag?
1: Hoofddorp en omgeving.
0: Oké, dat is een mooi binnenlands ritje.
1: Ja, zeker.
0: Wat ligt er achterin?
1: Echt van alles wat.
0: Oh.
1: Van stalen buizen tot rollen etiket. En zakken met zaad erin.
0: Zakken met zaad?
1: Ja, voor de vogels.
0: Oh ja, nee, precies. Dat maar duidelijk is. Is dat voor een tuincentrum dan of zo?
1: Nee, voor een graanbedrijf.
0: Een graanbedrijf? Oh ja, dat kon ook nog natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey Owen, heb je verder mooie plannen deze zomer?
1: Ja, ik ga in augustus een weekje met vrienden weg.
0: Oh.
1: En voor de rest gewoon lekker werken, lekker geld verdienen.
0: Ja, lekker. Dat is ook wel belangrijk. Zeker in deze dure tijden natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe mooi zou het zijn, Owen, als je de zomer eens even lekker zou kunnen gaan afsluiten op het eiland van Maurik met Frans Duits?
1: Dat zou echt geweldig zijn.
0: Zou mooi zijn, hè? Nou, mooi. Ja. Ik heb goed nieuws voor je, Owen. Want je gaat erheen. Je bent erbij.
1: Yeah. Super.
0: Je mag jezelf meenemen. Wel zo handig. En dan ook nog eens drie vrienden. En het belangrijkste is, je gaat daar een prachtige middag beleven. Nou, laten we hopen dat het weer nog een beetje lekker is. Maar voor de rest, de barbecue is geregeld. Het entertainment is geregeld. En jij bent erbij. Dus dat kan alleen maar gezelliger worden.
1: Ja, super.
0: Mooi, dan wens ik jou alvast heel veel plezier en succes met het vrachtwagenrijden vandaag nog maar even.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Oké, dag Owen.
1: Hoi, hoi.
0: En weer iemand blij gemaakt met een mooi plekje bij de barbecue van Frans Duits. Straks bij Hessel, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Agda en de Munnik zijn hier. Het regent zonnestralen.

En dit bewijst maar weer, liedjes over drankjes zijn van alle tijden. We hebben nu Moët dat nou de hele boel op stelt. Maar dit was gewoon Bier is Bitter van Rob de Nijs. Al helemaal uit 1977. En die hoorde je zojuist op Radio RL. Gaan we heel even terug naar het heden. Naar iemand die volgens mij best wel lekker aan de weg aan het timmeren is. Was laatst ook bij de Radio RL Zomertour in Assen. Was ze er een avond bij. Dat was leuk met dit liedje. En verder volgens mij vooral druk met nieuwe muziek en fotoshoots voor social media. Dan weet je dat het serieus is. Haar naam is Lara Mila. En dit is het liedje dat zij momenteel heeft. Had ik je maar nooit gezoend.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
5: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: geld op de meest getoonde prijs. Je m'appelle
1: Frans. Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
2: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
1: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
0: Weerbericht.
4: Ah, het is weer een warme dag. Vooral in het zuidoosten wordt het tropisch warm vandaag. Daar gaan de temperaturen over de 30 graden. Gelukkig is er wel wat wind her en der. Die biedt wat verkoeling. Vooral aan de kust is het minder warm. En vanaf vrijdag gaat het verder afkoelen.

Barneveld. Momenteel ook nummer 1 in de Radio NL Top 30. Zwoele zomernachten hoor je. Ja, het wachten is natuurlijk een beetje op een officiële versie van dat andere liedje van hem. Hè? Die versie waar ik hem gisteren even over mocht bellen. Het liedje van toen hij 13 was, dat was ook echt een knaller. Misschien heb je dat meegekregen.

dit liedje, Rutger. En toen ben ik hem alleen vergeten te vragen. We hebben binnenkort een zomertour met Radio Marel. In Rode gaat het gebeuren op 9 augustus. Hij is daarbij sowieso al. Ja, of hij dan deze even wil doen ook nog. Ik denk dat het publiek daar echt met smart op zit te wachten. Maar goed, dat is misschien voor later. Voor nu hoorde je zijn zwoele zomernachten. De hit waar het natuurlijk eigenlijk gewoon om draait. Hè, dat goede liedje. En waar die staat in de Radio Marel top 30. Waarschijnlijk op nummer 1. Je weet het niet zeker. Maar dat hoor je dit weekend natuurlijk weer.

we zitten wel grapjes te maken over dat liedje van Rutger van Barneveld. Hè? Die was het een droom waar ik het net over had. Inclusief Rutger zelf trouwens. Maar ja, deze man is het bewijs dat als het internet dan een oud liedje van je ontdekt en dat wordt populair, dat dat ineens ook heel goed kan zijn voor je eigen carrière. Yves Berendsen maakte dit liedje echt al een paar jaar geleden. Maar ja, we weten allemaal hoe populair dit pas later is geworden eigenlijk, dankzij TikTok. Terug in de tijd hoorde je bij Radio Adel. En dat bewijst maar weer anno 2026. Het internet heeft vreemde wegen. Ja, zo kunnen dingen soms een beetje raar lopen natuurlijk. Je bent bij Radio Adel. Het staartje van werk en uitvoering voor deze woensdag met Sven Versteeg zometeen. En nog een vrolijke komt eraan. We hadden René al, maar Maxime komt er ook aan zo. En eerst de allernieuwste van Sieneke. De

0: kans gehad.
1: Ja, het is onbedoeld een goed programma voor de familie Froker. Dat loopt soms zo, dat heb je dan niet helemaal in de hand. Maar vorig uur hadden we René met Just Say Hello. En daar weer voor, net na 9 uur, draaide ik Danny samen met Mickey van Wijk. En dit was dan weer Maxime. Dus wat dat betreft, ze zijn weer verdiend voor vandaag. Maar wel allemaal leuke liedjes. Dit is Liefde van Maxime Froker, hoorde je bij Radio Badeel. Het is bijna 12 uur. Ik zie leuk al heel veel verzoekjes binnenstromen voor Hessel. Die gaat ze allemaal weer draaien na 12 uur. En hij heeft speciaal bezoek vandaag ook van niemand minder dan Joanne Hamer. Zij is zangeres en zij heeft een liedje, eigenlijk een heel oud liedje, heeft ze nieuw leven ingeblazen. Het liedje Oude Bless heeft zij in 2026 versie van gemaakt. Ze gaat er alles over vertellen. En Hessel gaat het liedje uiteraard ook even laten horen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Veel plezier bij Op Volle Kracht zometeen. Ik meld me vanavond weer en dit is Kido van der Graaf.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Kom zaterdag 18 juli naar Breda Encountered op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige mainstreamfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tina Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaencountered.com en feest mee.
8: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
12: Overson, groot en klein wonen.
11: Check de voorraad op overson.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
17: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
18: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
19: Mam, waar is mijn zwembad?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: AllSafe.
23: Geeft ruimte. Nu open in Venlo.
24: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
25: Radio NL.
26: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
27: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
26: Evenemententerrein in Roden.
27: De Zomertour.
26: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisbier.

0: Roos. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bakboord, stuurboord.
3: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
1: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. Komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau onder Parijs woeden al dagen branden die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn doodop. Vanmorgen vielen er twee achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het aantal woninginbraken is iets gestegen. Het waren er het afgelopen half jaar iets meer dan 10.000, 2% meer dan vorig jaar. Per gemeente zijn er wel verschillen. Zo nam in Almere het aantal inbraken juist af met een kwart. In Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem en waar hij voor stond. En er is onduidelijkheid over de halftime show die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. Wij weten het ook niet, zegt de NOS, die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten. Onhandig voor de planning en voor de spelers, die zouden dan te veel afkoelen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een lokale bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog een tijd de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.

0: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
1: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
0: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
1: Van tank- en laadstations tot datacents.
0: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
2: Zaterdag 25 juli, Trekker Trek Achterkerke. Geniet van spektakel op de baan, een geweldig familieprogramma, attracties en meer. 25 juli aan de Herenweg in Achterkerke. Kijk ook op trekkertrekachterkerke.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier een paar files. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbroek, daar staat 12 minuten op je te wachten. En op de A7 tussen Westerbroek en Bremen, daar is een afrit afgesloten. En daardoor volgens mij 20 minuten vertraging. Dan de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar, Rotterpolderplein en Velsen, wegwerkzaamheden 19 minuten 4 kilometer. En op de A50 is het ook even opletten bij Valburg, vanaf Rijnbrug. Tussen Arnhem en Os, daar staat 20 minuten vertraging gemeld over zo'n lengte van 5 kilometer. Dan de flitsers op de A1 bij Radio Kootwijk, 71.7. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 62.8. Ook bij Steenbergen is men bezig op de A4 tussen Heiningen en Berg op Zoom, 223.6. En bij Lelystad vanaf Muidenberg, daar op de A6, 69.3. Nog meer van die apparaten. Op de A7 staat er eentje bij Drachter Compagnie, Drachten naar Groningen, 69.7. En op de A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk, 45.8. En dan de laatste, die vinden we bij Hulshorst. Dat is de A28, Zwolle Amersfoort, 59.5. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, die zit hier voor de verzoekplaten. Dus als je een leuk idee hebt met een leuke reden, laat even weten. Dan ga ik het draaien voor je. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Twee. Nou, hier had die, die zonzak in de zee ook liggen past, in dit liedje. Griekse Nacht van Jeroen van Zelst. Yeah. Mooi toch? Ja, dat is een mooi liedje gewoon, hoor.
1: Zeker, zeker.
2: Vraag maar.
0: Je kunt ze weer aanvragen.
2: Maar verzoek bij Hesselwijkstra.
0: Ik zit er klaar voor.
2: Vraag maar. En geniet nog maar een keer.

Het kan een soort van magisch zijn, hè? Dat je verzoekje op de radio terug hoort, is natuurlijk leuk. En ik heb, zoals gisteren ook, even gekeken in het verleden op deze dag. Even interessante feitjes, misschien wel even leuk. Her Rembrandt van Rijn werd in Leiden geboren in 1606. Dat is 240 jaar geleden. Nogal een beetje beroemd geworden door... 420 jaar geleden, sorry. Nogal een beetje beroemd geworden door die nachtwacht natuurlijk. En ik dacht net van, daar moet een liedje over zijn. Ik weet niet meer welke, maar er zit ergens dat die nachtwacht. Geen idee, misschien heb jij een idee. Want ik zoek een liedje over de nachtwacht, ik heb hem nog niet gevonden. Nou, in 1869, een paar jaar later, deze dag in de historie, zeg maar... kreeg margarine patent. De Franse uitvinder Hippolyte Mergier-Mourier. Die kwam daarmee. Napoleon had gevraagd om een betaalbaar alternatief voor boter voor zijn soldaten en armere gezinnen. Dus zo werd de boter op patent gebracht. En in 1916, een paar stappen vooruit, werd Boeing opgericht. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal wel, die grote vliegtuigen. En wat hadden we meer? Even kijken. De ernstige Hercules-ramp was in 1996 op deze dag. Dat is minder. En op 2006 verscheen Twitter op internet. Dat werd op deze dag gelanceerd. Nou, ben je even op de hoogte van de feitjes. En nogmaals, ik ben even op zoek naar een liedje over de nachtwacht. Was het Wesley Bronkhorst? Of waar zat het ook alweer in? Wie kan mij helpen even? Dat is wel even leuk ter nagedachtenis van Rembrandt, hè, van Rijn. Die beste man. Toch? Hey, dit is Frank van Etten. Lach, leef, huil en bid. Soort Rembrandt ook.

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
4: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
5: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Ik moet nog wat jaren mee.
11: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
17: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: Mona Lisa.
1: Ze
0: maken het heel groot. Maar het is een heel klein dingetje, die Mona Lisa. Dat is een schilderij van 40 bij 60. Een grote stoeptegel, zeg maar.
1: Ja, meer niet.
0: En hij hangt nog steeds in het Louvre. Nog wel. Maar goed, dat ding is geschilderd door Picasso. Maar het ging om de jarige Rembrandt, die 420 jaar oud was geworden anders. Nu, vandaag. Ja, dat had hij niet gedaan natuurlijk, maar het is wel leuk om hem even te noemen, toch? En de nachtwacht, die krijg ik hier van alle kanten binnen. Er zijn mensen die toch dat allemaal wel goed in de smiezen hebben. En ook een apart bericht hier binnengekomen, dat is ook wel lachen. Het is eigenlijk verschrikkelijk dat ik het vertel ook. We worden hier op de zaak helemaal gek van die rondzingers, Hessel. Zet die monitor eens wat zachter of trek wat 1,5 kilohertz eruit. Groetjes, Leon. Audiotech van Soundwave. Ja, je hebt gelijk, Leroy, maar ik moet eerlijk bekennen, maar ik schaam me daar een beetje voor. Ik weet hoe het komt. Mijn oren zijn te groot. Sorry. Het heeft te maken met afsluiting van een schelp over een oor. Maar ik zal erom denken, ik heb ze nu dubbel gevouwen erin zitten, dus het moet goed komen. En ik zal om die rondzingers denken. Dat is verschrikkelijk natuurlijk, dat er steeds muizen door het programma heen lopen. Dat snap ik wel. Hey, één keer in de zoveel tijd, ongeveer één keer per half jaar, misschien iets langer nog. En ze houdt zich daar echt aan, dat is eigenlijk fantastisch. Komt mijn grote vriendin Amber even om de hoek kijken. Nou, ze zit hier nu ook in de box, ik zal haar even bij toveren. Of ik haar kan laten horen, want ja, ze klinkt altijd zo lief en leuk. Ja, ze heeft ook een vriend en doe maar.
2: Hey, Hessel! Hoe is het?
0: Ja, goed.
2: Ik wou graag een verzoekje doen voor mijn vriend Tim.
0: Vriend?
2: Die is nu aan het rijden.
0: Oh.
2: En ik wou De Liefde is niet te koop voor Samuel Welsten. Gisteren is het niet echt gelukt, want ik had geen internetverbinding op mijn telefoon.
0: Nee.
2: Geen internetbundel.
0: Oké. Okay.
2: Dus nu is die wel geactiveerd. En Tim moest lossen. Dus, Vlaren, die had het niet gehoord. Dus nu kan die wel luisteren.
0: Ja.
2: Dus dit is poging nummer 2. Alvast bedankt. En Tim weet waarom ik dit nummer doe.
0: Dankjewel, Amber. Tot over een half jaar ongeveer. En even een kleine correctie. Echte liefde is wel te koop. Dus niet te koop, maar wel te koop. Snap je? Dus het is ook dan Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. Ik zag je.

0: Justin de Wild. Niet te verwarren met Justin de Wild. Het is Justin de Wild. Even voor goede orde, met DT. En komt uit Veenendaal, die jongeman. En ja, die heeft natuurlijk de voorloper geweest van al die hits. Want opeens vreten ze het allemaal of zo, die grote zenders ook. Heel apart, we wilden nooit wat van weten. We hebben ons blauw gedraaid al die jaren. Opeens gaat iedereen ermee vandoor. Het is goed nieuws, hoor. Ik bedoel, ik wil mij niet klagen. Het is alleen maar mooi ook voor de artiesten dat het alleen maar doorzet. Het Nederlandse product steeds groter wordt. Daar zijn we best trots op. Maar als je erover nadenkt en het eens even onder de loep legt, denk je van oké. Bram Krikke, die opeens Corrie Konings. dat soort zaken. Het is heel apart. Maar goed, het is wel mooi. Nogmaals, voor de artiesten en voor het levenslied. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat we met elkaar het levenslied gewoon in het zadel helpen. Maar ook laten. Dat het nog veel groter wordt, laat ik het zo zeggen. Je begrijpt me wel. Goed, zo meteen even een trigger maken voor de stem van de cabine. Had je dat vernomen? Ik denk het wel, hè, want iedere dag doen we daar iets mee. Binnenkort staan we met de iconische Wijngaardtruck. Dat ding staat geparkeerd straks op het grote festival in Assen. En daar zijn we bij met Radio NL. En normaal komen we daar altijd met artiesten, maar nu doen we het anders. Want we gaan de cabinekarren ook daar presenteren. In een hele grote setting wordt de Wijngaardtruck daar neergezet. En dan kun jij als gast, als bezoeker, kun je gewoon in die wagen zitten. En dan kun je een microfoon pakken en een liedje zingen. Een Wijngaardliedje, dat wel. Het is dus de Wijngaardcabinekarroken. En om dat wat kracht bij te zetten is Menso Kortland. Die komt ook zo. Waar komt hij vandaan? Nou, hij is eigenlijk al jaren entertainer. Hij werkt altijd bij shownieuws en zo. En hij heeft ook een passie over Gerard Joling. En straks ga ik contact met hem zoeken. En vandaag heeft hij een opname meegenomen van Sanne en Jan. Dat zijn een vader en dochter. Die dus op een vrachtwagen rondkarren. Daar heeft hij straks een verhaal over. Maar toen hij dat interview deed, toen kon hij niet laten. Toen ging hij even in die cabine zitten. En toen pakte hij die mic van de intercom, zei hij. Dat geeft verstand van die man. Maar goed, bakkie dus, 27 op zee. En Menso die deed even jolen op zijn joling, zeg maar, over die bak. Even de oproep. Ik wil je dat toch even laten horen. Mooi horen.
1: Al lieve mensen op kanaal 16, zijn we er klaar voor. Het is jouw begin. Plak je lekker voor een keer. Oh, prijselijk. Hoe is die daar? Oude drukker. Oh, hebben jullie er nu al zo geen kracht meer voor? Oh, vreselijk, wat een grafveer.
0: Wat een kerel, hoor. Daar sta ik straks 2 dagen mee op het festival. Dat is toch bijzonder. Zometeen dus Menso Kortland in de uitzending. Oh, mijn oor schiet eruit. Wacht even, ik hoor een piep. Wacht even, ik moet even erin drukken, sorry. 1,5 kilohertz, piep. Edwin Evers, liever niet, komt-ie.
2: Ik heb

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: De G op zoek naar pellets?
8: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenbiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels wie fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
18: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto opreed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie en de olieindustrie. Maar een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles worden uitgebreid. Nu door de droogte en de hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers, maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt: heb je iets verdachts opgevist? Hang het dan terug in het water en bel de politie. En Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt al een verbod voor onder de 16. En als het aan de regering ligt, kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Er is wel kritiek. Je kan het zelf uitzetten in de instellingen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee wat koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en dan schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het ANP-nieuws.
13: Je oude computer weggooien. Niet doen! Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
19: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en...

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
2: klus onze tools. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Magnus Winkelpark in Ubach.
6: Is slim shoppen altijd dichtbij. En parkeren is gratis.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen.

0: Loonboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
1: Online Veilingmeester opent een nieuwe vestiging in Wijk aan Aalburg. Breng je agrarisch, tuin- of parkmaterieel in op 20 juli. Wij regelen de veiling, jij geen gedoe. Meld je vandaag nog aan op onlineveilingmeester.nl. Uniek in de regio.

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Excuses op de A1. Tussen Hengelo en Osnabrück, daar staat een file van 12 minuten gemeld voor de Nederlandse grens. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, daar voor Everdingen vanaf Nieuwegein, daar ook 21 minuten aanschuiven, langzaam rijden en stilstaan. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten. Dan de A27 Utrecht-Gorinchem tussen Houdensebrug en Everdingen. Daar is ook wat aan de hand door wegwerkzaamheden. Daar staat inmiddels 14 minuten vertraging gemeld. Nou, en dan de flitsers. Op de A1 bij Amersfoort staan ze bij 39,8. En op de A4 bij Schiedam. Vanaf Delft naar Schiedam bij 57,9. En op de A4 bij Ossendrecht, ook daar liggen ze in de berm, 245,0. De A6 Muiden-Bergen-Lelystad, 69,3. En op de weg van België naar Breda, de A16 betreft dat 70,8. Dan de A28 nog, Zwolle-Amersfoort, Hulshorst, 59,5. En bij Zwolle zelf op de A28 staan ze ook 91,2. En dan even verderop naar noorden, richting Pessen, van Hogeveen naar Meppel, 146,4. En de laatste die melden vanaf Beekbergen, de A50, Apeldoorn-Arnhem bij 196,9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, zo meteen Frans-Duits met Hollands Nieuw. Hè. Tour de France heeft Fransie, Lange Frans en Frans. En Bart Holkamer en Miss Montreal.
0: Dit is de muziek van

0: die stemmen met ze mooi hoor. We zijn van oude Mat Hoogkamer en Miss Montreal. Ik denk, er komt nog wat achteraan, hè. En volgens mij, ik had het net al even aangekondigd, de Hollandse Nieuwe komt eraan van Frans Duits. En daar is iets mee, want ja, je kunt daar een exclusieve barbecue-middag mee winnen. Hoe? Nou, door gewoon Tour de France te appen. En dat moment is nu, dus onder dit liedje gewoon appen.
1: NL. Dit is deze week.

0: actie. Met 100 mensen van Radio NL, 100 luisteraars van Radio NL naar een eiland. Eiland van Maurik, achter Tiel, vlak in de achtertuin van Fransie. En daar zal Frans natuurlijk de barbecue-meister zijn die middag. 11 september gaat dat plaatsvinden. En ja, jij maakt de kans op als je even Tour de France instuurt. En wie weet is die Lange daar ook bij, maar dat weet ik nog niet. Dat is nog niet bevestigd, maar het zou wel mooi zijn, toch? En er wordt nog een midweek weggegeven op die middag zelf, waar we met live radio dan bij zijn. Nou, over bij zijn gesproken, ik heb hem weer aan de bel. De beste imitator van Gerard Joling, Menzo Kortland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hessel.
0: Hoi, jongen. Hoe gaat het?
1: Ja, hartstikke goed. Ja. Nou, over goede acties gesproken, ik hoor net van Frans Duis, maar wij hebben er ook eentje, de stem van de cabine.
0: Ja, dat gaat lekker, hè?
1: Ja, fantastisch. Over anderhalve week staan we op het Truckstar Festival in Assen. Ja. Iedereen die wil, iedereen die erbij is, die mag komen zingen in de legendarische truck van Henk Wijngaard. En ik ben natuurlijk de afgelopen weken op pad gegaan om een aantal hele leuke chauffeurs te spreken die even hun zangkunst te laten horen.
0: Ja, jij neemt ook wat showgirls mee, hè? Begreep ik, of niet?
1: Ja, absoluut, ja. Helemaal prachtig gekleed in het profiel Truckstar Rood.
0: Is het echt een keer een echte show, joh, wat er dan staat. Zo.
1: Ja, zeker. En Hessel, ik heb ook mijn eigen pak al uitgekozen. Wordt een hele mooie rood pak. Oh. Beetje glitters erop, dus nu jij nog.
0: Ja, nee, maar ik sta verdekt opgesteld, hè. Jij mag het doen.
1: Oké, okay, ja. Is goed.
0: Ik kan wel ingrijpen, dat wel.
1: Ja, dat is waar. Ja. Dus ik moet oppassen wat ik doe.
0: Ja, nou, als je bijvoorbeeld weer over CF-kaart hebt, bijvoorbeeld, of een intercom, ja, daar grijp ik in.
1: Oh ja, een bakkie, jij moet het zijn, een bakkie.
0: Hé, vertel eens even. Sanne en Jan was het, hè?
1: Ja, Sanne en Jan. Vader en dochter.
0: Ja.
1: En ja, die hebben zich opgegeven voor de stem van de cabine. Althans, eigenlijk is het dochter Sanne, die gaat vaak met haar vader Jan op pad. Hij is beroepschauffeur. Ja. Ze zijn al heel Europa, zijn ze doorkruist. En ja, zij hoort hem natuurlijk altijd achter het stuur als ze zo'n lange rit maken, van alles zingen. Dus zij luistert Radio NL en die hoort ineens over die actie. En die denkt, ik ga hem opgeven, mijn vader.
0: Daar moeten we bij zijn. Ik heb hier ook een achternaam. Sanne en Jan Varwijk uit Groningen.
1: Ja, ja, helemaal uit Groningen. Zij zijn in Rotterdam gekomen. Daar hebben ze gesproken.
0: Oh.
1: En nou, het is wel heel schattig, want ik zei, ja, als jullie er toch zijn, kunnen jullie dan niet samen een duet doen?
0: Ja.
1: Dus dat hebben ze gedaan. En ik moet zeggen, we hebben dus voor het eerst twee stemmen van de cabine gevonden.
0: Een duet hebben we zometeen. Oké. Okay.
1: Ja, zeker.
0: Goed, man. Nou, ik stel voor om te gaan luisteren. Wie heb je morgen?
1: Dat weet ik niet. Ik heb een paar hele leuke chauffeurs nog gesproken. En ik kan eigenlijk iedere dag niet wachten om voor ik weer bij jou kan vertellen wie het is.
0: Ja.
1: Dus morgen wordt het weer hartstikke leuk, dat weet ik wel.
0: Spreken we elkaar morgen weer. Kalm aan, hè?
1: Yes. Oké, kalm aan.
0: Ja, schakelen over naar de cabine, eerder opgenomen met Menzo en Sanne en Jan.
2: Bij wie zit ik hier in de cabine?
3: We zitten hier bij Jan en bij Sanne in de cabine.
2: Nou, wat gezellig zeg. Een vader en een dochter hebben zich opgegeven voor de stem van de cabine. Hoe ging dat? Jij dacht van, ik moet Jan opgeven.
4: Ja, klopt. Ja, vorig jaar ben ik voor het eerst naar Truckstar geweest. En dat was zo'n gave ervaring. Toen heb ik met mijn pa rondgestrijd langs de oude vrachtwagens. Echt met mooie knopjes en chroom. En het was zo gaaf om te zien. En zeker met mijn vader. En toen ik las dat je dan in de truck van Henk Wijngaard mag zitten. Toen dacht ik, nou, als ik dit met iemand wil doen, dan is het mijn pa.
3: Ach, nou ja, we waren aan het barbecue en ik dacht, ja, dat doen we wel even, weet je niet. En s'avonds dronk het tot mij door van, wat heb ik nou weer gezegd?
2: Ja. Ja. En ga jij vaak, Sanne, met je vader mee op avontuur?
4: Ja, soms wel. Het is maar net hoe het uitkomt natuurlijk. Maar het is, ja, dan kan je mooi een beetje om je heen kijken. Overal, je komt overal nergens. Dat is echt, ja, heerlijk.
2: Wat zijn nou de mooiste dingen die jij, Jan, hebt beleefd onderweg?
3: De mooiste dingen? Ja, de plekken waar je komt.
2: Ach. En wat is dan echt het mooiste wat je je kan herinneren? Dat je dacht van, oh, die plek, nou, stuur me er iedere week maar naartoe.
3: Naar Leipzig.
2: Leipzig?
3: Ja.
2: Wat was daar zo mooi aan?
3: Nou, ik weet niet, al die oude gebouwen, het paste gewoon allemaal lekker bij elkaar.
2: Prachtig, ja.
3: Ja.
2: En jij zit nu 30 jaar in het vak. Wat heeft jou nou 30 jaar geleden doen besluiten van, ik wil achter het stuur, ik wil de cabine in?
3: Nou, ik ben ook in omstreeks die tijd getrouwd. En we zijn nog steeds getrouwd.
2: Ja.
3: Want ja, ik ben er door de week nooit.
2: Ja, dat is waar. Wat vinden ze helemaal dan thuis?
3: Ja, thuis zijn ze er helemaal aan gewend. Ze vinden het pas vervelend als ik thuis ben. Als ik vakantie heb.
2: Ja, ze vinden het wel lekker.
3: Ga ik mij met dingen bemoeien waar ik helemaal niks mee nodig heb.
2: Nee, oké. Okay.
3: Nee, dat.
2: Ja. Jan, ik zie hier een heel bijzonder apparaat voor jou. Wat is dat?
3: Het zit onder de tacho, dat vind ik heel bijzonder, maar het is een 27 mc bak.
2: En daar kan je mee?
3: Daar kan ik mee praten met mijn collega's op kanaaltje 16. Bij Van HG zitten op kanaaltje 16. En als we elkaar wat moeten vertellen, dan gaat dat over kanaaltje 16 heen. En dan...
2: Dus alle luisteraars die kunnen kanaal 16 inschakelen. Ja. Dus Jan had het krijgen. De stem van de cabine. En de familie, wat vinden die ervan? Want ja, je hebt je dochter nu natuurlijk mee. Die gaat vaker mee. En die vinden dat, mee. Die vinden het leuk wat je voor werk doet?
4: Zeker, ik ken eigenlijk niet anders. Hij is eigenlijk altijd vrijdag weg, of maandag weg en vrijdag komt hij weer terug. En dan in het weekend, dan is hij er gezellig. En door de week dan houden we contact, om het zo te zeggen.
2: Wat is jouw eerste herinnering in de vrachtwagen, dat je nog weet?
4: Ja, oeh, dat ik nog weet. Volgens mij waren we toen suikerbieten aan het rijden in de Hoogkerk. En mocht ik toen een klein stukje rijden in de vrachtwagen ook van papa, stiekem. Ja, dat kan me nog wel even. Dat was heel leuk, ja.
2: Hoe houd jij je fit tijdens dat soort lange ritten?
3: Aircootje aan. Het is nou warm in de auto, maar dan heet het niet warm in de auto. Het is mooi 20, 21 graden.
2: Dat is lekker, ja.
3: Nou ja, wat neur je met de muziek mee en dan belt die weer eens en dan belt er weer iemand anders. Dat, ja, ik krijg de dag wel om.
2: Ja, dat geloof ik.
3: Ja.
2: En als jij nou mee zit te neurien of te zingen, wat voor muziek is dat dan? Wat heb je opstaan?
3: Ik heb Radio NL, Tucker FM. Dat zijn eigenlijk wel, ik heb geen 3FM of zo. Of
2: nee,
3: die shit, dat vind ik niks aan.
2: Nee, Radio NL, Tucker FM, gewoon
3: ja, gewoon Hollandse,
2: heerlijk.
3: Hollandse plaat.
2: Ja, fantastisch. En Henk Weijgaard, die draait denk ik ook wel eens of niet?
3: Ja, die loopt me ook wel eens door, ja.
2: Ja, wat is dan je favoriete Henk Weijgaard hit?
3: Ah, met een vlam en een pijp, hè.
2: Met een vlam en een pijp, ja.
3: Ja, ja.
2: Ja, zijn er nog andere waarvan je echt denkt, ja, die zit echt in mijn hart?
3: De Container Song vind ik ook gaaf.
2: Oh ja.
3: Ja.
2: Cool. Hey, en, ja, jij hebt Jan opgegeven voor de stem van de cabine. Maar het lijkt me wel heel leuk als jullie samen een liedje willen doen.
4: Ja,
2: is dat een idee?
4: Dat,
2: ja?
4: Dat was de bedoeling.
2: Hey, heel goed, heel goed, heel goed. Welke is dat? Wat gaan jullie zingen?
4: De Weg naar Geluk.
2: De Weg naar Geluk, dat is een duet ook.
4: Ja,
2: toch?
4: Klopt. Ja.
2: Nou, ja. Oh, dan gaan we de vader-dochter duet horen. Nou, ik ben heel benieuwd.
4: De ochtend begint zoals zoveel keren.
3: En ik rijd mijn truck uit de eenzame nacht.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Grote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
7: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Je m'appelle France.
17: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
18: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
17: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
5: Is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
5: Weerbericht.
20: Ja.
14: Ja, voor het weerbericht gaan we natuurlijk even naar Purmerend. Want daar zit onze eigen weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
19: Meestal goedemiddag.
14: Hoi. Hey, het is lekker weertje. Hoe zit het met, met de hittes? Is het weer een hittegolf of niet?
19: Regionaal misschien wel, maar ik ga meestal uit van landelijke hittegolven.
14: Ja.
19: Want anders wordt het een beetje onoverzichtelijk, vind ik zelf. En je ziet dan altijd, als je het gaat regionaliseren, dan valt het noorden en het noordwesten vallen meestal uit.
14: Oh.
19: En want daar zijn de temperaturen natuurlijk lager. Dus daar wordt niet aan die criteria voldaan. Of je moet aan die criteria gaan werken. Dus door andere hittegolfcriteria op te stellen. Maar ja, goed, het KNMI hanteert ook één norm, de landelijke hittegolf. En daar komen we nu niet aan, want het beeld bleef gisteren op 29,4 graden steken. Het zou in principe vandaag en morgen zou het nog rond 30 graden kunnen worden. Beetje twijfelachtig, moet ik eerlijk zeggen.
14: Ja.
19: En dan vrijdag zakt de temperatuur wat. En dan, ja, voor een hittegolf heb je 5 zomerse dagen op rij nodig. Nou, dat is al het geval. Maar ook 3 tropische dagen. En die komen er niet. Althans niet voor wat betreft het beeld. En dan krijg je dus niet officieel die landelijke hittegolf. Nee, we hebben er al eentje gehad. Eén is, lijkt mij wel voldoende, toch?
14: Wou ik zeggen, dit is ook warm genoeg. Maar,
19: zo is het, ja.
14: Oké.
19: Ja. Ja, en over warmte gesproken, het is bijna in het hele land nu zomers warm. Ter Schelling is het 26 graden, dus dat schiet ook aardig op. In de beeld is het ook 26 en in delen bij Arnhem 28 en in het zuiden 29. En het wordt in het zuiden nog zo'n 30 tot 31 graden, in het midden 28 tot 30. En in het noorden wordt het zo rond de 26 graden. Dus toch overal zomers, hè, vandaag.
14: Ja,
19: en volop zon. Alleen in het oosten zien we nu ietsje meer bewolking verschijnen. Maar het blijft verder, is er weinig aan de hand. Misschien later in de middag en vanavond in het oosten en zuidoosten een lokale regen- of onweersbui.
14: Ja.
19: En de wind waait uit het noordoosten en is matig aan de kust vanmiddag en ook op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Dus het blijft best wel een lekker windje over. Nou, morgen dan zien we een storing in de bovenlucht. Die ligt boven Noord-Duitsland. Die kruipt langzaam naar het zeegebied ten noorden van onze Waddeneilanden. En bovendien zit er veel lage bewolking op de Noordzee. En die wordt ook een beetje naar het zuiden geduwd. Dus morgen, vooral in het noorden, in de ochtend bewolking. Later ook kans op een bui. In de middag blijft het in het noorden wat bewolkt. En neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Maar in het midden en zuiden blijft het overwegend droog. Veel zon. En temperaturen tussen 22 graden op de Wadden. En zo'n 31 graden in het zuiden. En nog steeds die noordoostenwind. Ja. En dan vrijdag. Dan neemt de kans op een bui toe, vooral in het oostelijke helft van het land, ook met onweer. Temperatuur gaat zakken. Zeker in de kustgebieden komen we niet meer aan de 25 graden toe. Binnenland nog wel, maar 30ers zijn niet meer aan de orde. En in het weekeinde is het met temperaturen tussen 20 en 24 graden aangenaam weer. Dat kunnen we rustig stellen. Alleen minder zon en misschien een enkele bui.
14: Ja. Nou, dan heb je natuurlijk nog even een mooie spreuk voor ons.
19: Als de linde bloeit met Sint-Jan, dat is rond 24 juni... is er koren met Sint-Jacob, 25 juli.
14: Ja. Dat zijn broers? Of?
19: Nee, geen broers. Nee, wel apostelen.
14: Apostelen, ja. Dankjewel, Jan.
19: Ja.
14: En ik spreek je morgen weer, hè?
19: Tot morgen.
14: Ja, tot morgen. Ik probeer altijd een weergerelateerd plaatje te vinden... maar deze is te leuk om te laten

is een typisch Radio NL liedje deze. Jolie en Terry West. Magdalena heet het. En het is echt zo'n playback song, hè. Al die kinderen zo deden op de playback shows dit liedje allemaal. Want dan kon je leuk uitdossen en zo. En fijn om even terug te horen.

De nieuwe songs die ons om de oren vliegen. Deze van Danny Vroger en Mickey van Wijk. En daarvoor draaiden we de andere knijter van... hoe heet ze? Emma Lacroix en Mick Harren. Die komen binnenkort ook in de studio. En dat liedje heet Rijk. En ik heb vanmiddag ook een gasten. Ik weet niet of ze te paard komt, maar... Joanne Hamer zometeen hier in de studio voor een diepte-interview over haar nieuwe single en over haar carrière. Superleuk natuurlijk, dus ik verwacht daar ook momenten. En dan tussen 2 en pak een beet 2:45, dan zullen we haar eens even in de uitzending halen. Dus mocht je Joanne kennen en mocht je wat willen vragen aan haar, je kunt het gewoon in de app deponeren, dan leg ik het straks even voor. Nog meer dames die zingen, ook Femke Hengeveld is een... graag gezien de gast. Ik heb haar een paar keer mogen ontmoeten in Oostenrijk. Op de skis, hè, in een skipak. En die is ook al jaren bezig. En heeft een nieuw liedje uit, dat heet Feestje. En die ga ik je nu ten gehore brengen.

0: Het is Rob Zorn met Nou En. Wat ziek idee. Ik moet nog even me bellen voordat ik de gast naar binnen haal. Even kijken of dat gaat lukken. Want ja, we hebben natuurlijk de actie met Frans Duits, de barbecue. Kijken of ik contact kan krijgen. Zou mooi zijn.
1: Arjo Wegens.
0: Met wie zegt u?
1: Met Arjo Wegens.
0: Ja, Arjo met Hessel Wijkstra, Radio NL. Goedemiddag.
1: Hessel, goedemiddag. Wat leuk.
0: Ja, je bent live op de Rundfunk, Arjo.
1: Ja, man, super gaaf.
0: Ja, je komt uit Knechtsel, staat hier. Waar ligt dat ergens?
1: Tussen Veldhoven en Valkenswaarte, in de Kempen.
0: Ah, oké. Hey, en je bent fan van Frans Duits natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Ja, ja. Nou, ik mag je blij maken, want jij krijgt 4 kaarten maar liefst voor de barbecue bij Frans.
1: Super gaaf, heel leuk.
0: Ja, ben je een beetje van het barbecue?
1: Ja, dat
0: is
1: ik wel.
0: En ben je er
1: Nederlandse muziek.
0: Sorry?
1: Barbecue en Nederlandse muziek.
0: Ja, precies. Maar ben je ook eentje die niet wegloopt? Die echt gewoon dat vlees goed met liefde behandelt?
1: Ja, dat vind ik wel. Dat moet wel gebeuren, hè?
0: Moet niet zwart wezen, zo. Nee, precies. Nou, die mensen zijn we nodig, want er zijn natuurlijk heel veel bij, die lopen zo weg. Dus je bent erbij, Arjo.
1: Heel erg
0: fijn,
1: dankjewel.
0: Ja, en ik weet niet, heb je al nagedacht? Nee, dat is een te vroege vraag, denk ik. Maar heb je al nagedacht wie je mee zou willen meenemen? Daar,
1: Nee,
0: vooral
1: in ieder geval. En er zitten nog wat 10 mensen erbij.
0: Ja. Ja, nou.
1: Dat gaat wel lekker.
0: 11 september is het, hou hem vrij. Ik ga het achter de schermen allemaal regelen. En je maakt ook nog kansen daar op een midweek, hè? Dat weet je ook, hè?
1: Ik had het gehoord, ja. Super dat. Dank je dat, hè?
0: Ja. En succes ermee.
1: Dank je wel en fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.
0: Arjo Megens uit Knechtsel. Hij gaat er vandoor met de 4 kaarten voor de Frans-Duits barbecue.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
10: Jij denkt dat je alles kan maken. Jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij. Nee, niet zo bij mij.
9: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
11: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Radio NL.
16: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
20: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opbracht. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky, de Orde van Europa. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor haar inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. Ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te maken. In het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is brand geweest. Die ontstond doordat er onkruid werd weggebrand, meldt Rijnmond. De rook trok door het hele gebouw en daarom moest iedereen naar buiten. Het vuur was snel weer uit en het gebouw is uitgebreid geventileerd. Of er schade is, is nog niet duidelijk. En singer-songwriter Billy Joel maakt geen nieuwe muziek meer. Dat is een bewuste keus om zijn nalatenschap zuiver te houden. Eigenlijk was ik er 30 jaar terug al klaar mee, zegt hij. Ik wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel trad tot vorig jaar nog op, maar stopte daar wegens ziekte mee. En dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is het rond de 30 graden bij veel zon. In het noordoosten zijn er wat wolken en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen meest droog en zonnig en opnieuw warm. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je oude computer weggooien. Niet doen! Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
23: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcrème?
24: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer...

0: kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
5: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Iedere klus weer.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & More Shop in Shop.
1: Ja, goedemiddag. Daar is je weer met de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. We hebben wat files gemeld gekregen. Op de A2 tussen Born en Kerensheide is een ongeval gebeurd en daardoor 15 minuten vertraging over zo'n lengte van 4 kilometer. En op de A7 Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de grens daar 10 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar staat ook een rijtje te wachten, 13 minuten. En op de A27 Lunetten naar Hagestein, daar zijn wegwerkzaamheden. Even oppassen, vooral op de achterkant, 6 kilometer file. Nou, dan nog een lange op de A50, ongebruikelijk ook Ewijk naar Maasbrug. Er staat 13 minuten geweld over zo'n lengte van 7 kilometer. En dan nog wat flitsers. We hebben ook voor je op de A7 staan ze bij Drachten vanmiddag 168.1. En ook bij Vuren, dat is de A15, Delft naar Gorkum bij 103.5. En op de A27 Breda Gorkum bij Oosterhout 13.3. Bij Soesterberg, daar staat er ook eentje op de 28, hectometerpaal 9.6. En bij Zwolle even verderop op de 28 bij 91.2. Bij Pessen zijn ze ook actief op de 28. Dan zijn ze in het pesten tussen Hogeveen en Meppel, 146.4. Het is druk met die dingen, want ik heb er ook nog eentje in Breda, of Sprangkapelle eigenlijk. Den Bosch naar Breda, A59, 111.9. En dan de laatste, die melden vanaf Heerlen naar de Duitse grens. De A76 bij hectometerpaal 26.9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, die zit weer lekker te knoeien met de knoppen, maar ik word ook afgeleid hier, want er zit een mooie dame naast me. Dat is het probleem, denk ik. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Berker en de Badkamerkraan. Nog een keer, die draaien we vaak, dat liedje. En ik heb haar hier naast me zitten, Joanne Hamer. Joanne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi. Goh, dat is dat wordt tijd, hè, dat je eens een keer bij ons komt.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, je bent, met een opvallend liedje bezig.
1: Klopt.
0: Maar we moeten eerst, voordat we het daarover gaan hebben, even wat meer over jou weten. Want wie is Joanne Hamer precies?
1: Wie is Joanne Hamer? Joanne Hamer is 27 jaar. Geboren en getogen in Zwolle. Maar die woont nu samen met haar vriend Mario in Raalte.
0: Raalte?
1: Raalte, ja.
0: Oh, dat is het Volendam van de omstreken daar, hè?
1: Of de, ja, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, Robert Pater woont er ook, hè? Dora, dus ja. Muziek zat.
0: En dat zijn buren, of...
1: Ja, ze woonden schuin achter ons. Wij zijn inmiddels nu een paar straten verderop verhuisd.
0: Ja.
1: Dus ja, nu moeten we een minuutje langer lopen.
0: Okay.
1: Maar dat maakt niet uit.
0: Joanne, je bent al een tijdje bezig. Ik zie je wel eens voorbij komen. Hoe lang al eigenlijk?
1: 3,5 jaar.
0: Ja, en hoe is dat begonnen dan? Door je oma ook? Of?
1: Nee, gek genoeg door mijn vriend. Nou, eigenlijk een heel stom verhaal. Ik was eigenlijk heel verlegen, ook met het zingen.
0: Ja.
1: En toen had ik een wijntje op en toen had ik toch die microfoon stiekem gepakt. En toen zei mijn vriend van, nou, hier gaan we wat mee doen. Dus ik zei, je bent niet goed bij je hoofd, toch?
0: Nee.
1: Want tegen mij is altijd gezegd, het is leuk als hobby, maar meer ook niet.
0: Nee.
1: Dus dat, ja, dat was ik gaan geloven. En toen ben ik begonnen op TikTok.
0: Met covers zingen of zo?
1: Ja, met live gaan.
0: Ja.
1: Gewoon direct live ook. Nou, doodeng vond ik dat toen al. Terwijl je dan voor een cameraatje alleen maar zit.
0: En dat ging supergoed.
1: Ja, blijkbaar vonden de mensen het leuk. En toen dacht ik eens van, misschien heeft hij toch gelijk. En toen ben ik talentenshows gaan doen.
0: Ja. En hoeveel talentenshows heb je gedaan dan?
1: Oeh, ontelbaar, joh. Ik heb echt alle kansen die ik had, heb ik aan kunnen pakken. Dus ik denk dat ik zeker rond de 20, 30 al mee heb gedaan. Ja.
0: Oh, oké. En hoe liep dat dan af? Weet je dan...
1: Nou, aan het begin niet altijd even goed natuurlijk. Het is wel, de eerste talentenshow kwam ik meteen in de finale terecht. En dat gaf ook wel een extra boost om door te pakken.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, ik heb eentje ooit gewonnen. Dat was in Ommen. Ja, en voor de rest ben ik of een keer tweede geworden of derde of nog lager, zeg maar.
0: En wat zeiden die jury dan? Waar moest je aan werken? Wat waren de kritieke dingen?
1: Nou, aan het begin was het echt wel de uitspraak.
0: Uitspraak? Okay.
1: Ja, ik ben Zwols, dus ik slik de EN slik ik in.
0: Ja.
1: Dus bij mij is het praten of praten.
0: En de H ook zeker, of niet? Essel?
1: Ja, dat gaat ook niet altijd even goed bij mij, nee. En de CH, dat is bij mij meestal de K.
0: Ja. En dat Nederlandstalige liedjes, ja, dat heb je natuurlijk wel nodig dat het goed klinkt.
1: Ja.
0: Hé, maar dan zien we jou overal staan zingen. Avondvullend. Je zingt de sterren van de hemel van A naar B tot Z en terug.
1: Ja.
0: Ben je nooit moe? Ben je nooit...
1: Nee joh, ik heb het geluk, ik hoef nooit te rijden zelf, hè.
0: Nee.
1: Dat, ik slaap in de auto. Ja, dat zingen, dat geeft mij gewoon energie. Dat vind ik heerlijk om te doen.
0: Ja, want ik heb je al eens gezien op het Blauwe Meer daar bij Peter Gillis.
1: Ja.
0: Daar stond je het hele weekend ook te zingen. Doe je dat nog vaker? Of,
1: Ja, doe ik nog vaker. Ik sta daar ook gewoon met mijn caravan.
0: Ja.
1: En ik vind het heerlijk om daar te kunnen zingen. En ik ga binnenkort samen met Wendy ook een avondje doen.
0: Oh.
1: En die had mij al een berichtje gestuurd van succes vanmiddag, hè. Dus,
0: leuk. Okay.
1: Ik krijg de groetjes nog.
0: Nou, de groetjes terug aan Wendy. We hebben daar net nog even gedraaid hier met Spaans Benauwd.
1: Kijk, hoor dit, ja.
0: Ja. Hé, maar over jouw single gesproken. Want Ouwe Bless, ja, dat is wel iets aparts. Stefan Leur kwam ermee. Die zei tegen mij van, heb je dat liedje al gehoord? Ik zei, nee, wat voor liedje? Maar leg eens uit. Want het verhaal gaat dat je oma riep van, huppakee, doorrijden of zo.
1: Ja, ik had mijn opa en oma, daar had ik een hele goede band mee. Ze zijn er allebei helaas niet meer dan. Nee. Maar mijn opa, die had een keer zijn heup gebroken. En daardoor liep hij wat langzamer. En ik ben van nature ook niet een van de snelste. Dus nee. Ik was ook wel eens langzaam. En mijn oma die stond dan achter ons. En dan was het hurry up, ouwe bless. Nou, begon ze te jodelen.
0: Ja.
1: Nou, en dan zat ze op een gegeven moment de klap in de handen. En een keer een duwtje in de rug te geven. En op een gegeven moment, ik heb die foto altijd in mijn auto hangen van haar.
0: Ja.
1: En ik zat te kijken daarna. Ik dacht, hé, moet dat niet een echt liedje zijn? Of is dat echt gewoon een puur zinnetje wat zij had verzonnen?
0: Ja,
1: want dat dacht ik altijd.
0: Ja, precies. En dat blijkt een piratenliedje te zijn zo.
1: Ja, tegenwoordig heb je ChatGPT.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik even gevraagd.
0: Ja.
1: En die kwam bij Bobby Klein uit 1955.
0: Klein, ja, precies, precies. En nou, heb jij hem gedaan?
1: Ja.
0: En ja, dat is toch een prachtig verhaal eigenlijk. We gaan even luisteren. Weten mensen even wie we hier in huis hebben? Je kunt trouwens meekijken op radionl.tv. Dan kun je Joanne zien zitten. En dan zwaait ze wel even in de camera. Dat is gezellig. Ouwe bless.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Magnus Winkelpark in Ubach.
11: Kun je shoppen met alles onder één dak.
12: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Je m'appelle France.
23: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
24: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
23: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: Het is Amar, de man van de kebabzaak, hè? Met zijn nieuwe liedje, De Stem in Je Hart, zo heet het. Joanne Hamer hier naast me. Joanne, vind je het leuk hier?
1: Ja, zeker. Heel gezellig.
0: Ja, hè? En ja. Die berichten die ook allemaal binnenkomen, hè, over jou, dat is wel grappig, hè?
1: Ja, is toch leuk om te lezen ook.
0: Ja.
1: Zie ik een keer van de andere kant.
0: En jouw vader zit ook te luisteren?
1: Als het goed is wel, ja.
0: En hij is jarig vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Hoe oud is hij geworden?
1: Hij durft bijna niet te zeggen, 63.
0: Oh. Hij werkt bij de Scania, hoor ik net van je.
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar luisteren ze vaak naar ons. Dus,
1: ja,
0: en daar
1: word
0: je ook vaak gedraaid waarschijnlijk, of?
1: Waarschijnlijk. Ja, jullie draaien mij nu, dus dan horen ze mij dan.
0: Ja, precies. Ja. Hey Joanne, we hebben net jouw nieuwe single gedraaid. Maar je hebt het alweer over een nieuwe. Moet dit niet eerst een beetje bloeien of zo dan?
1: Nou, het hele punt was, ik was al een hele poos bezig met een duet. En eigenlijk was ook de planning om die voor de zomer een beetje uit te brengen.
0: Ja.
1: En toen kwam mijn oma opeens tussendoor met oude blesters.
0: Ja.
1: Dus ik dacht van, nou, die gooi je wel even tussendoor. Dat kan wel even voor mezelf, weet je wel. Dat dat nummertje doet hartstikke, ja, logisch. Dat is een mooi nummer natuurlijk.
0: Ja. En de piraten, hoe doen die reageren op dat liedje?
1: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, dat dacht ik al. Er zit wel wat, daarom ook Stefan Leur. Hè? Dat is,
1: ja.
0: Ja. Hey, maar dat nieuwe liedje, dat is duet dan. Met wie dan? Kennen wij die?
1: Ik hoop dat jullie hem al kennen, want ik vind het persoonlijk echt een topzanger. Dat is Ewald van Duppen.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord, sorry.
1: Nog nooit?
0: Nee. Oh. Ja, er zijn ook zoveel zangers, meer dan behangers.
1: Ja, dat sowieso.
0: En waar komt deze man vandaan?
1: Die komt uit Helmond.
0: Ja, en hoe kom je aan hem dan? Want jij woont in Raalte.
1: Ja, nee, de eerste keer dat ik meedeed aan een talentenshow, dat was in Helmond.
0: Oh.
1: En daar deed hij toen ook aan mee.
0: Oké. En zo is het.
1: Zo is onze vriendschap eigenlijk ontstaan en dat is ook gebleven zo.
0: Ja.
1: Toen hebben we op een gegeven moment gezegd van, nou, misschien leuk om een keer samen dan een nummer uit te brengen.
0: Mm-hmm.
1: Want we gaan nu al zo lang met elkaar om, we maken eigenlijk hetzelfde mee, dezelfde stappen. Dus daar waren we al een hele poos mee bezig. En volgende week was de planning om hem uit te brengen.
0: Oh. Nou, ik zou nog even wachten als ik jou was.
1: Ja?
0: Ja, ik zou even die oude bles laten gaan, toch?
1: Ja, dat zei ik ook al. Maar aan de andere kant, we hebben die afspraak natuurlijk al een hele poos geleden gemaakt.
0: Ja, maar radiostations kunnen maar één liedje kiezen. Hè? Die kunnen niet twee tegelijk promoten. Ja, of je moet Tino Martin zijn of zo. Of Donny of Lange Frans. Dan is het anders, denk ik. Maar...
1: Nou, misschien over een jaar.
0: Ja. maar we gaan even luisteren. Ik wil hem wel even horen. Ewald van Duppen met Joanne Hamer. En jij hebt het liedje ook geschreven?
1: Ja, klopt.
0: Oh, en schrijf je vaker liedjes dan? Of,
1: Ja, dat doe ik geregeld. Dat vind ik leuk om te doen. En dat komt eigenlijk op rare momenten. Dan krijg ik opeens een ingeving en dan schrijf ik het op. En dan werk ik het later maar uit.
0: Inspiratie.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wie weet. Dit is hem, hè?
1: Ja.
0: Hoe heet hij?
1: Eén nacht meer.
0: Eén nacht meer. Nou, we

0: Gino Graus en zijn favoriete kroeg bezong die even. Hey Joanne.
1: Ja.
0: En jij hebt een vriend meegenomen. Je vriend Mario.
1: Ja, klopt.
0: En je hebt een mooi verhaal over een tattoo. Hoe zit dat precies?
1: Ja, nou, ik zal het nog even kort samenvatten. Ik ben van kinds af aan al fan van Michael Jackson. En dat was ook mijn eerste tattoo. Dus er staat een M en een J achter mijn oor. Maar ik zeg nu gewoon dat er voor Mario Joanne staat.
0: Achter je oren, hoe kom je daar nou bij dan?
1: Ja, het moest een plekje zijn waarvan mijn moeder ook zei van nou dat mag.
0: Ja?
1: En dat het dan niet te opvallend was en niet te groot. Dus ja, dan achter het oor, hè.
0: Ja, en nu is het gewoon Mario en Joanne, die M en J. Oké, nou slim.
1: Ja, toch?
0: Ja. Hey, dan verder, want ja, je hebt nu een duet gezongen. Die talentenjachten, ik krijg hier ook de vraag van Sharif uit Den Hoorn van doe je nog steeds mee aan die talentenjachten?
1: Ja, ik doe af en toe doe ik nog mee. Ik pak ze niet allemaal meer.
0: Nee.
1: Maar als er talentenshows zijn waar ik nog niet eerder aan mee heb gedaan,
0: ja,
1: dan ga ik er wel heen. Dat vind ik leuk om te doen.
0: En wat bereik je daar dan mee?
1: Nou, wat ik het leukste vind om te bereiken daaraan is dat ik nieuwe cafés leer kennen, maar ook nieuwe mensen.
0: Ja.
1: Die zeg maar op hetzelfde niveau als mij zingen en dan... Ja, je bouwt een beetje connecties op.
0: Ja. Mario zei net, hoe zei je dat? René de Haan, wat was dat voor René de Haan? Een kruising tussen...
1: Ja, ik word heel vaak vergeleken met René de Haan of met Corrie Konings.
0: Je hebt een oude ziel, zeggen ze dan, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel een compliment, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Jij vindt een fantastische zangeresse, dus groot compliment.
0: Joanne Hamer, we gaan waarschijnlijk vast nog wel meer van je horen. Sta je nog ergens op een podium waar mensen naartoe kunnen binnenkort? Of om jou eens even live te bekijken?
1: Ja, ik sta sowieso op de camping zing ik. Daar sta ik ook. Dus zodra ik mag zingen, daar, dan pak ik die microfoon en dan gaan we weer.
0: Maar jij vult ook die avond, hè? Met Mario en met... leg even uit, hoe zit dat?
1: Nou, dan meestal pak ik de vrijdagen. Ze hadden eigenlijk nooit wat op de vrijdag ingepland staan.
0: Ja,
1: en ik sta toch op de camping. Dus ik zei van, ja, als ik toch sta, mag ik niet zingen.
0: Nou, je hebt het nu over Blauwe Meer. Maar ik bedoel, over het algemeen, als jullie een avondvullend iets doen, dan draait hij als DJ, toch? Of zijn zoon? Of...
1: Ja, ik ga samen met zowel mijn vriend als mijn bonuszoon Dani gaan we op stap. En hun draaien dan samen het geluid voor mij.
0: Ja, precies. En dan kun je gewoon avondvullend doorgaan.
1: Ja, avondvullend. En als ik dan even pauze neem, dan draaien hun gewoon lekkere verzoekjes door.
0: En je houdt niet op, hè? Hoeveel liedjes zing je op een avond?
1: Poeh, nou, ik zing 40 minuten tot 3 kwartier. En dan neem ik even een kwartiertje, 20 minuten pauze. En dan doe ik dat nog een keer en dat doe ik 4 keer.
0: Ja.
1: Ja.
0: En alle grote hits komen voorbij.
1: Sowieso, ja.
0: Ja. Heb je Cheerio, zingen die ook al?
1: Cheerio zing ik, Voelen zo mijn nachten zing
0: ik. Wat zing je dan bij de glazen die klinken?
1: Bij de glazen die klinken?
0: Ja, daar zit een foutje in, hè? Laat de glazen nu maar klinken, zingt hij.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dan moet ik gaan nadenken, joh. Dat gaat bij mij allemaal zo automatisch.
0: Ja. Hey, we gaan Corrie Konings voor je draaien. Ik wil je bedanken voor de komst naar de studio.
1: Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: En dan hoop ik dat mensen jouw oude bles overal op gaan pikken. En dat je echt heel groot mag worden, net als Corrie Konings.
1: Dat zou super zijn. Ja, dankjewel.
2: Toch? Er hangt iets.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl.
5: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tina Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee! Leen nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Bichel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
16: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm.
17: Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen, onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En goed nieuws voor Curaçao, dat zo trots was dat het mee mocht doen op het WK en voor het eerst een punt pakte. Trainer Dick Advocaat overweegt om er een periode achteraan te plakken. Hij staat er in elk geval open voor, zegt hij. De Curaçaose voetbalbond is nu aan zet, maar doet er tot nu toe een beetje vaag over. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
21: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
22: Magnus Winkelpark in Ubach.
23: Gewoon alles dichtbij. Slim shoppen en snel klaar.
24: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
25: Oh, fuck, man.
24: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
26: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
27: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het is 3:05 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A2 Utrecht richting ´s-Hertogenbosch 16 minuten. Amstelveen richting Alkmaar 30 minuten. De A20 Gouda Hoek van Holland 12. De A27 Utrecht Gorkum 11 minuten. Snelheidscontroles A2 Utrecht Den Bosch. Daar staat... wacht even. De A6 Muiden richting Lelystad 69,2. De A15 Nijmegen richting Gorkum 103,5. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Alles in de war. 9,9. En de A58, daar staan ze te flitsen. Vlissingen richting Bergen op Zoom 161,8. Nou, dit belooft wat.
2: Flitser aan of afmelden.

Clipje ook zitten kijken op radionl.tv, dan zie je haar inderdaad met laarzen. Zij zingt laarzen. Laarzen aan een tuinstoeltje, gaat zitten gastzik, zit een blikje bier open en zuipen. Ja, mooi. En ook allemaal bekende mensen in de clip. Zelfs Baartmans zit erin. Ken je dat nog? Nou ja, dat ken je ongetwijfeld niet, maar een paar jaar geleden. Toen kwam hier opeens een auto voorrijden, hebben we ook nog een filmpje van gemaakt. En daar kwam een man met een baard, die had een singeltje gemaakt. En nou ja, dat was tijdens mijn show en ik heb het gewoon gedraaid. Was achteraf gewoon een hele mooie plaat, ook van de Baartmans. Waarom draaien we dit eigenlijk niet meer? Hey!

0: Dat nieuwe liedje van Fransie Duits, wat ook de Hollandse Nieuw is. Dat maakt het heel handig voor jou. Voor ons wat ongemakkelijk, maar voor jou heel makkelijk om te spotten. Dan ben jij voor 4 personen een geheel verzorgde volledige barbecue-middag met Fransie Duits achter de grill. No. Daar moet je bij zijn. Vind hem op plaats op het eiland van Maurik. Nou, spotten dus.
1: Hey, dit is de middenzomer, Steven.
0: En als je hem hoort, dat liedje, dan heb je Tour de France.

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
4: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
14: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
17: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
18: Is Radio NL.

0: aflevering. Hey, wat Ranko.
1: Mooi.
0: Esperano, Ortes, Ves. De allernieuwste van Birdie. Jongen, die man die kan ook alles. En boerenrock in zijn leven gemaakt. Gitaarliedje bedoel ik. Dan heeft hij dialect gemaakt. Love songs heeft hij gemaakt. Muziek met house beats eronder. Alles. Maar ook dit. Zomers kan hij gewoon aan. Ja, maar.

Die weer eens jaloers maken natuurlijk hoe die man op het podium staat en staat te zingen. En met die uithalen van hem, dat kan hij 40 seconden lang. Hè? Dat hebben ze getest op televisie de laatste tijd. 40 seconden kon hij dat volhouden en zuiver. Loopie zuiver. Nou, 4:15, Radio NL. Je hebt een goede keuze gemaakt vandaag. Want luister, Danny.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
3: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
4: Heb je

0: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught. En ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers. Geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
1: Zaterdag 25 juli, Trekker Trek Achterkerken. Geniet van spektakel op de baan, een geweldig familieprogramma, attracties en meer. 25 juli aan de Herenweg in Achterkerken. Kijk ook op trekkertrekachterkerken.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Radio N.
1: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
1: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bakboord, stuurboord.
13: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Nieuwegein staan houten rijtjeshuizen in brand. Het vuur ontstond in een van die huizen en verspreidde zich snel naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van de straat is ontruimd. Voor zover we weten is door de brand in Nieuwegein niemand gewond. In Utrecht zijn twee kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. De regionale omroep meldt dat ze die op straat hadden gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de twee kinderen gaat het intussen weer goed. Het OM is het niet eens met de straf die een man uit Gelderland gisteren kreeg omdat hij een vriendin had doodgestoken 2 jaar geleden. De rechter gaf hem alleen tbs met dwangverpleging omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Maar het OM wil dat hij ook de gevangenis in gaat. Het OM gaat daarom in hoger beroep. En wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland omdat het nu zo droog is? Festival heeft er iets op verzonnen. Er komen confetti-regens voor een feestelijk gevoel. Het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint overmorgen. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Kom
7: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige meezingfestival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
17: Magnus Winkelpark in Ubach.
18: Is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
20: Lieve mensen, Westy Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
21: Jij denkt dat je alles kan maken. Jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij. Nee, niet zo bij mij.
20: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
22: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.

0: Lidl. Je verdient het. Lidl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Een paar minuten over vier geworden. Dit zijn de problemen op de weg. Ik zal hem nog even verversen. Dat zijn we super, maar dat is ook super actueel. Het is allemaal te overzien. Er zijn er drie op dit ogenblik. De A4 Den Haag richting Rotterdam, 20 minuten. De A15 Europoort Rotterdam, 3 kwartier. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen, een half uurtje. Snelheidscontroles A2 Maastricht Eindhoven, 236,1. De A7 Heerenveen Groningen, 168,1. De A15 Nijmegen Gorkum, de 103,5. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle, 213,2.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Meer!
1: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Lowland Trio. Hij is er ook van The Snakes, maar daar hebben we verder niks aan. Trouw niet voor je 40 bent.
2: Dit is de muziek van

0: magnifiek.
1: Nou, ik hoop dat je weet wat je moet doen. Voor 16:30 gaan we eens even rondbellen, want we hebben een hele mooie actie deze week. Tour de France. Als je nu zit te luisteren, denk ik, hey, waar heeft die gast het over? Je kan al snel even kijken op onze Facebook en Instagram en Snap. En je kan ook even kijken in onze app natuurlijk.

0: gewoon een vrolijk deuntje, toch? Lekker, Vincent. Hey, we gaan eens even bellen. Deze week is het de week van Frans. Hij heeft de Hollandse nieuwe te pakken. En we dachten met elkaar, nou, we gaan dan iets leuks doen. Een exclusieve barbecue-middag met Frans Duits. Voor jou en nog drie personen dus. Met vier personen kun je naar Fransje toe barbecue met je zuipen, fotootjes maken. Enfin, alles wat je kan verzinnen, kan er in principe gebeuren. Behalve een paar dingen natuurlijk. Dat zou heel raar zijn. Een barbecue-middag. En heb je een appje gezet? Want hoor je deze week Frans voorbij komen met zijn nieuwe liedje? Dan heb je even Frans bij de dienstdoende DJ die daar druk mee is. Ik op dit moment. En dan had je dus even kunnen sturen Tour de France. We gaan nu live op de radio even iemand uitkiezen. Even kijken. Vind je dat dan leuk om dat even live te doen? Dus heb je het liedje gespot en heb je wat gestuurd, dan gaat nu je telefoon om over. Dan ga je er naartoe. En het einde van de week maak je ook nog kans op een midweek daar. Op het eiland van Maurik. Nu bellen. Het is warm, dus er worden geen lange gesprekken. Hè? We weten wat jij wil met deze dagen. Niet te veel gelul, alleen maar muziek op de radio.
1: Dat... Ja, met Adi.
0: Ja, met Stefan. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Stefan.
0: Zeg, jij hebt ingestuurd dat jij graag met Fransie wil barbecuen.
1: Ja, dat lijkt me wel gezellig.
0: Nou, je hebt hem te pakken, man. Ja, man.
1: Lekker.
0: Jij en nog drie andere mensen gaan naar Frans toe. Lekker barbecue, even lekker kletsen, even zuipen. En al, gewoon een gezellige middag, joh, met Frans.
1: Ja, lekker.
0: Wie kan dat nou zeggen? Hè?
1: Nou, hè?
0: Allemachtig. En het eind van de week maak je nog kans op een midweek daar op het eiland van Maurik. Hey, gefeliciteerd. En blijf nog even hangen. Harry was het, hè? Harry.
1: Harry uit Horen, yes.
0: Harry uit Horen. Dat is ook mooi. Is het een beetje mooi in Horen om daar te wonen? Of woon je liever ergens anders?
1: Nou, ik woon daar helemaal perfect, hoor.
0: Ja. Daar ligt toch ook Schellinghout, ligt er toch ook vlakbij? Of ben ik nog mis?
1: Nee. Schellinghout ligt er vlakbij.
0: Dat is ook een mooi dorpje, hè?
1: Dat is een mooi klein dorpje aan de dijk, hè?
0: Ja, aan de IJsselmeer. Ja, prima. Ja. Hey, Adi, blijf hangen omhoog. Gefeliciteerd. Ja.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ah, weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
12: Geeft ruimte. Nu open in Venlo.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders ga je mis.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
18: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Je m'appelle Frans.
24: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
25: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
24: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
26: Is Radio NL.
27: Altijd aan. Radio NL.
26: Altijd aan.
27: Radio NL.
26: Weerbericht.
28: 3 minuten over 4:30. Nou, het is warm. Het is bloedje heet op sommige plekken. En vandaag is het nog zo. Morgen vanaf vrijdag gaat het wat afkoelen. En onweersbuien, regen. Maar ja, dat is een voorspelling. Kan er van alles gebeuren natuurlijk. Dan gaan we even kijken op de wegen. Nog een viertal files. De A1 Apeldoorn en Hengelo, 12 minuten. A4 Den Haag richting Rotterdam. Een uur vertraging, 12 kilometer. En dat is voor knooppunt Benelux. De A15 heeft in Europoort Rotterdam een uur vertraging, 10 minuten. En dat is bij afrit Brielje. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, 22 minuten. En dat is 5 kilometer tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein. Snelheidscontroles A7 Heerenveen Groningen 168.1. En de A16 Rotterdam Breda 58.2.

0: Dan ga je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Heb je trek?

0: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
1: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en...

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
5: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
6: Vals. Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
7: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De zon.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
14: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is Daan B-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint, schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. Er is brand uitgebroken in een straat met rijtjeshuizen in Nieuwegein en die kan snel groter worden. De huizen zijn namelijk van hout. Er zijn er zeker 3 in brand gevlogen. Bij 1 daarvan zou een deel van het dak zijn ingestort. Volgens de regionale omroep begon de brand in een tuin. Brood voeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een waterschap in Zuid-Holland roept zelfs op om ermee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water. Daardoor gaan er ook meer vissen dood en die hebben het al zo moeilijk doordat het water zo warm is. En de papieren uitvouwbare wegenkaart is nog altijd mateloos populair als we op vakantie gaan. Valt op te maken uit cijfers van de ANWB. Mensen vinden hem betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, omdat je daarmee ook wel eens in de problemen komt. En je kunt handige aantekeningen maken op de kaart. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Te groot? Bestaat niet.
19: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
18: Grootpakket.nl. Groot gemak.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
15: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
20: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
21: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
22: Soudal, de bouwverslimmers.
21: Iedere klus weer.
23: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
25: Uniek.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Dit zijn de files van dit ogenblik. Luister goed, want er staat niet zo heel veel. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 23 minuten, 11 kilometer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, 40 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum. Dat is bij knooppunt Everdingen, dus dat is een half uurtje. En dat is 12 kilometer. De snelheidscontrole is A6 Muiden richting Lelystad, 69,2. De A10 Koenplein richting knooppunt Watergasmeer, 4,2. De A15 Nijmegen richting Gorkum, 103,5. De A28 Zwolle richting Amersfoort, 59,5. En de A59 Zetelgebosch richting knooppunt Zonzeel, 111,8.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio.

Jan Smit. Marco Schuitmaker. En sinds het liedje is er veel gebeurd tussen deze twee. De nieuwe manager van Marco Schuitmaker is gewoon Jan Smit. Nou, dat is ook mooi. Zeg, kwart over vijf horen. En geen bakgitaren, maar wel even wat gitaren bij ons op de radio. En dat is mooi. Is het dan de elektrische en de akoestische? Dat maakt verder niemand uit. Maar dit zijn die gasten. Je kent ze wel. Of juist niet. Hij knows.

0: strepen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Heb je

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Magnus Winkelpark in Ubach.
2: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.
3: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
14: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
13: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
15: Dit is Radio NL. Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: Het is 5:55 geworden. Nou, de hitte die is weer terug. Vooral in het zuidoosten is het tropisch warm. De wind biedt wel een beetje verkoeling, staat hier. Aan de kust is het natuurlijk minder warm. Nou, de komende dagen wordt het iets kouder. Het gaat plensen, het gaat regenen, onweren. Maar dat is maar een voorspelling. Dan even kijken op de wegen wat daar aan de hand is. Oh ja, hier staat het. De files, de A20, de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 20 minuten. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar staat een kwartiertje vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, 50 minuten en dat is een half uurtje. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, een kwartiertje. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoopend Rijnsweert en Eveningen, 19 minuten, 13 kilometer. En nog één snelheidscontrole die ertoe doet. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6.

Het blijft een geinig liedje. Met onder de motorkap natuurlijk Jandals volgas door de keet Eleonora. Ja, dan is het feest compleet. Wist je trouwens, dat weet je niet. Dat weet ik dan wel. Ik zal je het even vertellen. Er ligt al anderhalf jaar ligt er al een opvolger klaar op deze plaat. Anderhalf jaar ligt er klaar. En dan zeg maar niet met dezelfde insteek. Niet Rititi, want dat, zit, dat is raar. Maar dan met Wijngaard. In plaats van Henk Jandals wat bezongen wordt, dan was hij met Wijngaard. Ja, nou ja, moet officieel nog een keer uitkomen. Klappertje ook. Nou, prima. Dan wordt er gevraagd om een Django'tje, of we dat even kunnen draaien. Hé, dat is geen probleem. Zullen we dan even, niet Kali, maar die andere even doen?

JJ Bauer. En hij kan dat niet laten. Nou, 6:09 geworden. Radio NL, wat luister je daar. Zomer in Nederland. En wij als DJ's doen precies wat jij wil. Draai.

0: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
4: Kom zaterdag 18 juli naar Breda in Concert op het Chasséveld in Hartje Breda. Het grootste en gezelligste Nederlandstalige Mainstream-festival van Brabant. Met onder andere Gerard Joling, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes, Robert van Hemert, Jannes, John Best en meer dan 20 andere artiesten. Koop snel je tickets via bredaincancert.com en feest mee!
5: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De zon.
15: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bakboord, stuurboord.
19: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
17: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil is het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon te zien. Dat heeft het AD gehoord van Avro Tros, die de politieserie uitzendt. De opnames zijn net een paar weken afgerond. In Flikker Maastricht speelde Kees Geel de rol van regisseur Stan Vroom. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Vanmiddag vlogen 3 houten rijtjeshuizen in brand. Andere woningen hebben rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. De kerncentrale in Borselen ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte, maar het heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer openhouden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. En een spannende ontknoping van de 11e etappe van de Tour de France, die eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Warenskjold, net voor de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd. Peloton moest vandaag 161 kilometer fietsen en finishte in Nevers. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Te groot bestaat niet.
12: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
24: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
25: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
26: Of deze, in een leuk plaatsje.
27: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een paar minuten over zes, geworden nog een tweetal files. De A15 Rotterdam richting Europoort. 3 kwartier vertraging, 7 kilometer. En dat is bij knooppunt Benelux. Op de A16 Breda richting Rotterdam een half uurtje, 9 kilometer. En dan de snelheidscontroles A12 Utrecht Arnhem 83.1. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Opletten bij 59.5.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: ja, Thomas Berger.
1: Als jij de keuze had.
0: Een opvallende mooie poppiestijl, maar dat heeft hij altijd al een beetje over zich gehad natuurlijk. En dit is precies wat hij wilde. Vertelde hij op televisie, dus ja, dan geloof ik hem ook natuurlijk. Ik ga ervan uit dat Rory hem zometeen zeker nog even gaat draaien. Hè? De zon is in zak in de zee. Zullen we die ander nog even doen?

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Zenna en TikTok, TikTok, TikTok. En zo heet dat liedje niet. Dat hebben ze heel goed gedaan. Hè? Iemand anders zou het gewoon TikTok hebben genoemd. En scoort lekker en verbazing van als je het ziet online. Denk ik, oh, TikTok. Oh, gaan we even op klikken. Maar het heet gewoon

0: Rambo's of the Rambo's.
1: Ja, ik vind het laatste vind ik mooier. Jij wil vrij zijn. Zometeen, dan is het tijd voor Rory op je radio. Luister even goed, want ook hij gaat de Hollandse Nieuwe draaien. En app dan even Tour de France en wie weet wordt je teruggebeld. Ik heb er nog twee. Loco Loco. En we gaan even naar, zonder het te zeggen wat het is. En een feesttent rammer. Wat niet echt een feesttent rammer is. Het komt uit 1984. En ja, je gaat hem leuk vinden. Je hoort hem zo. Eerst even Loco Loco.

0: naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Zaterdag 25 juli, Trekker Trek Achterkerken. Geniet van spektakel op de baan, een geweldig familieprogramma, attracties en meer. 25 juli aan de Herenweg in Achterkerken. Kijk ook op trekkertrekachterkerken.nl.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Je m'appelle France.
18: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
19: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
18: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
20: Dit is Radio NL. Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht.
22: Ja, en dat is eigenlijk gewoon een beetje kopiëren en plakken van het weer van gisteren en ook het weer van morgen. Want het is een lekkere dag vandaag. Temperaturen die kwamen zo uit boven de 30 graden. Nou, vanavond gaat het afkoelen, maar niet heel ver, zo tot een graadje 18 of 19. Morgen dan is er ook weer een lekkere dag. Lokaal wel kans op een klein buitje in het oosten, maar dat mag verder de pret niet drukken. Temperaturen dan ook weer boven de 32 graden. Dat is wel meteen de laatste echt lekkere dag, want vrijdag dan gaat het regenen en dan gaat de temperatuur ook meteen weer omlaag.
20: Radio NL.
21: Verkeersinformatie.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de avondspits neemt nu vrij snel af. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat al file door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 9 kilometer met een kwartier oponthoud. A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. En op de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer met daar ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij hectometerpaal 235,9. A7 Heerenveen Groningen bij 168,1. En op de A17 Roosendaal Dordrecht bij 6,7.

op Radio WRL niet alleen bekend van het liedje, maar inmiddels ook van de serie van Only Joling. Daar was dit de titelsong van. De serie waarvan ik echt hoop dat er nog een nieuwe versie gaat komen. Misschien volgend jaar of eind dit jaar nog. Hij heeft gezegd van niet. Dat hij gaat sowieso een beetje afbouwen. Zijn laatste concerten gaat hij doen. Tenminste solo. De toppers misschien nog wel. Maar zijn laatste solo concerten komen eraan. Ik hoop dat jij daar kaarten voor hebt als je fan bent van hem. En hopelijk dus ook nog een tv-serie. Ik bedoel, dat smaakt echt naar meer. Daar kun je naar blijven kijken. Maar goed, de tijd zal het uitwijzen. Dit was het liedje dat de afgelopen tijd in die serie te horen was. En daarom ook heel vaak op Radio WRL. Altijd vrijgezel. Hoorde je in...

En wat is zwoele zomernachten in de Radio NL Top 30? Ja, heel goed. Dankjewel. BZN hoor je bij Radio NL, my number one. En daarvoor hoor je ook nog Gino Graus en Ik Wil Je Kussen, maar dan in de 2.0 versie. Hey, er is een bijzonder fenomeen dit WK. Niet alleen dat er allerlei clubs dan opvallen in positieve zin, hè, die dan er nu meestal wel uitliggen, maar die verder kwamen dan dat je eigenlijk zou denken. Of clubs waarvan je denkt, nou, die zouden wel eens ver kunnen komen, die dat dan niet doen. Nederland bijvoorbeeld, hè, zo'n club. Nou goed, maakt verder niet uit, maar er is een bijzondere trend onder voetballers, want die snijden namelijk massaal gaten in hun voetbalschoenen. Je weet wel, van die dure voetbalschoenen, daar droomde je dan vroeger van dat je die dingen een keer zou kunnen kopen in je leven. Nou ja, zij krijgen die dan en ze knippen er gaten in. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen. Dan krijg je namelijk het overzicht van het belangrijkste, onbelangrijke nieuws van dit moment. Het komkom.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
5: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
6: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
7: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Magnus Winkelpark in Ubach.
9: De slimme stop voor elke dag om gezellig te shoppen.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.

0: smartwatches, lekker toch?
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
4: Geeft ruimte.
3: Nu open in Venlo.
5: Radio NL.
6: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: Evenemententerrein in Roden.
7: De Zomertour.
6: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
10: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waarop kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. Twee kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. Slecht nieuws voor de bewoners van drie rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en zijn intussen ook voor een deel ingestort. Dat zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen en die zijn er nog genoeg. En een Duitse conducteur is tot held verklaard op Instagram omdat hij een hoge snelheidstrein naar Berlijn liet stoppen toen het wc-papier helemaal op was. Hij holde naar de supermarkt en kwam terug met drie pakken onder zijn arm. De trein reed daarna verder. Die bijzondere actie is gefilmd en al 700.000 keer bekeken. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
14: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
15: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Uniek.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat nog file tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij hectometerpaal 176,5. Op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem bij 103,5. En op de A27 naar Almere bij 106,0.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Rory Jonker, ga!
5: Zometeen, dat wil je niet missen, een overzicht van het belangrijkste komkommernieuws. En eerst Bob Offenberg.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hij is er een tijdje uit geweest, hè, de muziek. Een jaar of 10, maar inmiddels al wel weer een tijdje terug. Het was Grat Damen op Radio Rail en Zuiverhart.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd. Ook bij Radio NL.
0: Ja, daar ontkom je niet aan, komkommertijd. En daarom een overzicht van het belangrijkste onbelangrijke nieuws. Oftewel het komkommernieuws. Ja, het WK natuurlijk nog even in volle gang. Dit weekend de ontknoping. Maar tijdens het WK is er een opvallende trend te zien. Want voetballers die prikken namelijk een gat in hun schoenen. En dan met name in de achterkant van die voetbalschoenen. Nou, dat is geen modedingetje of zo. Dat zou je denken. Hè. Meestal als dan één voetballer ermee begint, dan moet de rest ook. Maar nee, het heeft een medische reden, want voetbalschoenen die zijn namelijk op de millimeter nauwkeurig ontworpen. Maar aan de achterkant dan zitten ze nogal nauw en strak. En als daar dan te veel de schoen op de hak drukt, dan kan dat leiden tot ontstekingen en dat soort zaken. En om dat te voorkomen zijn voetballers ermee begonnen om gaten in de schoenen te knippen. Nou, dat ziet er heel raar uit, maar blijkbaar wel handig. Ontwerpt die schoenen dan anders, zou je zeggen. Maar goed, dat ligt misschien aan mij. Ander nieuws, een huis in Wilnis is tijdens noodweer in één nacht 51 centimeter weggezakt. Dat gebeurde een tijdje geleden. De achterkant van het huis scheurde los van de rest van de woning. En nu zijn er dus stalen noodtutten geplaatst om alles een beetje overeind te houden daar. Er was al langer een verschijnsel daar dat het een beetje aan het verzakken was, maar nog nooit zo erg. De bewoners zijn er behoorlijk van geschrokken en zij hoeven niet te rekenen op de gemeente en op de verzekering. Want die zeggen dat zij niet zoveel voor hun kunnen doen. Dus dat is een beetje balen daar. En ja, een beetje zo'nzelfde verhaal uit Heijplaat in Rotterdam. Die zijn de overlast van vliegen helemaal zat. En de afvalverwerker die belooft er al een tijdje wat aan te doen. Is allemaal niet gebeurd. Dus wat hebben ze gedaan om een statement te maken? Afgelopen zondag hebben ze zakken vol met dode vliegen aan de hekken gehangen bij die afvalverwerker. Eet smakelijk als je nog zit te eten trouwens. Altijd lekker natuurlijk. Ja, ze hopen nu dat de afvalverwerker in kwestie er wat meer aan gaat doen. Of dat ook daadwerkelijk zo gaat zijn, is nog even afwachten. Maar die moet natuurlijk wel vliegend vlug actie ondernemen. Dat snap je ook. Hier is Robert Pater op Radio NL.

heerlijk. Even lekker rocken op die woensdagavond. Even de zorgen eruit. Midden van de week, richting het weekend. Je hoorde Jorieke Sterken. Wel leuk altijd dat zij in is voor van die bijzondere projectjes. Ze had natuurlijk een kerstplaat die eigenlijk geen kerstplaat was. Iets met een oma die was overreden door een rendier of aangereden. En noem het dan maar op. En nu dit. Ja, dit is eigenlijk gewoon een leuk liedje natuurlijk. Even terugkijken op de trekkertrek. Op het Power Weekend Maden. Want daar was dit dan de titelsong van. En dat is leuk, hè? Als je haar vraagt, wil je dat maken, dan doet ze dat ook gewoon. Gisteren ook even te horen bij Hessel in Op Volle Kracht. Daar bleek ook weer dat ze bezig is met allerlei projecten. Dus zij zit niet stil en er is veel te verwachten rondom Jorieke Sterken. Dat is mooi om te horen. Je hoorde haar zojuist op Radio RL. En ja, er zijn meer mensen die druk bezig zijn. Ja, Suzanne en Freek, zolang het nog kan, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Maar zij zijn wel overal aanwezig op allerlei festivals. En deze doen ze dat ook zeker.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
5: Te groot? Bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
7: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
11: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
17: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

Ik vind het zo mooi om te zien. Heel veel artiesten die gaan dan, als ze een beetje succesvol worden, verhuizen. Weet je wel, die verlaten de plek waar ze vandaan komen, omdat in een ander dorp of in een andere stad, ja, daar kunnen ze dan mooier wonen. Daar gaan ze wonen in een grote villa met meer aanzien. Daar krijgen ze andere vrienden, dat soort dingen. Mensen die dan in Amsterdam gaan wonen bijvoorbeeld. Ja, niet voor deze Django Wagner, want die is ooit geboren in Nuenen, een klein dorpje in de buurt van Eindhoven in Brabant dus. En ja, voor zover ik weet of het zou anders moeten zijn, maar woont hij daar nog steeds. Ik weet niet of hij dan daar in een groot huis woont, maar volgens mij is hij van oorsprong woonwagenbewoner. Dus dat verandert dan niet zo heel snel meer natuurlijk. Ja, wat dat betreft is hij trouw gebleven aan zijn roots, deze Django Wagner. En dat is wel leuk natuurlijk. En dan zou je dus kunnen zeggen dat dit liedje in dat opzicht eigenlijk helemaal niet over hem gaat. Weet je wel, want waarom ben je gegaan? Dat gaat dan helemaal niet over hem. Hij is helemaal niet gegaan. Wel een leuk liedje, daarom hoor je hem bij Radio RL met zometeen het bewijs dat hele simpele kreten ook kunnen uitgroeien tot best wel leuke liedjes. Hoe dat zit, hoor je na Dana Winner. Even een mooi liedje van haar. Je hoort daar nu op Radio RL. Dit zou kunnen gaan over de woonplaats van Django Wagner dan, hè? Het kleine dorp.

kwaliteitsgoeroe, dan zeg jij natuurlijk tjaka, dat kan niet anders. Ja, natuurlijk een hele simpele kreet die eigenlijk best wel groot is geworden. Heel Nederland kende op een gegeven moment tjaka dankzij Emiel Ratelband. En ja, dat is natuurlijk ook een beetje met deze man aan de hand. Met dit liedje Tjaki Diki Boom Boom. Dat zou je denken is een hele rare kreet eigenlijk. Maar ja, hij besloot gewoon ik ga mijn liedje zo noemen en zo geschieden. En uiteindelijk is dit zijn hit geworden. En eerlijk is eerlijk, we zingen hem allemaal mee toch? Lietse Hille, je hoorde hem bij Radio Wadel met Dana Winner daarvoor nog en Het Kleine Dorp. Zometeen Flemming en Amsterdam. Eerst een lekker zomersliedje van Gerard Pals. Die zou je kunnen kennen van een aantal liedjes met Travassi. Die hebben we veel gedraaid ook bij Radio WDL. Nu doet hij het samen met Jaman, het nieuwe liedje. Dat heet Een Mooie Chica Zoals Zij. Radio.

Liedje over de hoofdstad Flemming en Amsterdam bij Radio Wadeel. We gaan richting 8 uur op woensdagavond. En zometeen weer tijd voor een nieuw rondje Nederland. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Ja, daar kun je op zich nog wel over nadenken, toch? Dat is niet, dat is geen quiz, geen hogere wiskunde. Ja, misschien ben je nog wel druk aan het werk vanavond. Worden er pakketjes rondgebracht? Zit je in de vrachtwagen nog? Ben je nog ergens aan het klussen? Misschien aan het bijbeunen vanavond? Of heerlijk een beetje aan het chillen met vrienden? Kan natuurlijk ook. Ja, of misschien ben je aan het klaarmaken voor de vakantie. Ook dat is natuurlijk mogelijk in deze tijd van het jaar. Je hoort het kan van alles zijn. Als je maar even deelt wat je aan het doen bent, dan doen we zo meteen na 8 uur het rondje Nederland. Dan deel jij met de radio en de rest van Nederland wat er op dit moment in jou omgaat, zeg maar. In je hoofd en in je handen misschien ook wel. Wat ben je op dit moment

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaartractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
2: Want ik ben rijk met alle vrienden om me heen. Rijk, want met jou ben ik nooit alleen.
1: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
3: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
4: Wij zijn de mannen.
3: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
5: Heb je trek?

0: ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
1: Magnus Winkelpark in Ubach.
2: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
0: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bakboord, stuurboord.
15: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en een van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Het water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden. Een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Het weer van Weer Online. Nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
22: Mam, waar is mijn zwembad?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Geeft ruimte.
26: Nu open in Venlo.

0: Home Deals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
2: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
1: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2A.

0: Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Radio NL.
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 7,0. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij 77,5. En de A58 Vlissingenberg op Zoom bij 161,8.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Een kakelvers rondje Nederland komt eraan zometeen. En muziek van Ferry de Wit na Rudy de Wit.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

wel echt een lekker zomerliedje. Baco in Monaco hoor je. Het is 8:00 geweest op woensdagavond. Dat betekent een mooi moment om even bij jou te peilen hoe het met je gaat. Dit is het Rondje Nederland. Meedoen, dat kan door heel simpel even een berichtje te sturen in de Radio NL app. Een tekstberichtje of een spraakberichtje is van harte welkom. En het leuke is, er komt ook best veel binnen vanavond. Dank je wel daarvoor. En blijf gezellig meedoen, zou ik zeggen. Ik begin even bij Bert uit Waalre. Die zegt, ik ben de caravan aan het schoonmaken. Volgende week gaan we namelijk een paar dagen weg. Och, wat een lekker vooruitzicht. Maar ja, dan moet de caravan inderdaad wel schoon zijn natuurlijk, Bert. Succes daar met wassen. Monique uit Harlingen, die zegt... Ik zit op de dijk uit te waaien van een heerlijke dag. Fijn om die zo af te sluiten. Oh, dat klinkt fijn, Monique. Ik zou bijna naast je willen komen zitten. Ah, niet, dat bedoel ik niet op een enge manier of zo van... Hey, ik kom eens even gezellig naast je zitten. Maar, god, ik wist trouwens niet dat ik dit in me had. Gewoon lekker op de dijk zitten. Een beetje, nou ja, voor je uitkijken. Ik hoop dat er dan water bij je in de buurt is. Tenminste, daar ga ik dan wel van uit. En dan gewoon lekker een beetje uitwaaien. Dat klinkt heerlijk, Monique. Dan is er een berichtje van Erwin uit Lochem. Die zegt, ik ben de schuur een beetje aan het opruimen. Dat stelde ik al veel te lang uit, dus nu werd het wel eens tijd. Ja, het is een mooie avond natuurlijk. Je zou ervoor kunnen kiezen om lekker in de tuin te gaan zitten. Of om gewoon even aan de slag te gaan. Goed bezig daar, Erwin. En stuur even een foto van het eindresultaat, oké? Okay? Van zo'n mooie opgeruimde schuur. Daar ben ik dan altijd wel nieuwsgierig naar. Nieuwsgierig, hè, in dit geval. Patricia uit Noordwijk, die is op vakantie en ze zegt we wandelen nu over de boulevard. Oh, dan gezellig met Radio RL op de koptelefoon, denk ik. Echt genieten, stuurt ze. Ah, dat kan ik me voorstellen, Patricia. Geniet ervan daar. Herman uit Meppel, die zegt... Ik zit met de kleinkinderen in de speeltuin. Die vermaken zich prima. Nou ja, en opa ook zo te horen, Herman... als je lekker naar de radio zit te luisteren. Linda uit Boksmeer, die zegt... Ik ben nog even snel de hond aan het borstelen. Daarna lekker op de bank. Kees uit Volendam, die zit lekker met een kop koffie in de tuin. Even een lekker rustig momentje zo na een drukke dag. Heerlijk, Kees. Geniet van de verdiende rust, zou ik zeggen. En Sabrina uit Katzand... Die zegt, wij zijn lekker een paar dagen aan zee. En we zitten nu lekker voor de camper. Het is hier nog heerlijk buiten. Oh, ik begrijp dat Sabrina, die zit in Katzand. Momenteel heeft dat ook als locatie ingevuld. Nee, dan is dat duidelijk even. Dankjewel voor het delen, Sabrina. En dankjewel ook aan iedereen die een berichtje heeft gedeeld in de Radio RL app. Er is zoveel. Ik doe zometeen nog even een rondje. Het rondje Nederland XXL is dit, geloof ik. Meedoen kan dus nog even. Spreek even wat in. Of doe een tekstberichtje in de app van Radio RL. Raymond Hermans nu. Ik ken je.

0: samen met Billy Dans en Grappie Sappie bij Radio RL. Wij zitten midden in het rondje Nederland. Het is druk in de app, dus ik heb zojuist besloten om er even een klein extra rondje te doen. Je bent van harte welkom om even van je te laten horen. Ron uit Barneveld, die deed dat onder andere. Die zegt, ik ben de fietsen achter op de auto aan het zetten. Morgen vroeg vertrekken we vroeg. Kijk, dat is lekker. Op fietsvakantie ga ik dan maar vanuit. Of lekker een dagje fietsen. Ik hoop alleen dat de fietsen dan niet van de auto worden gejat vannacht, Ron. Ja, maar dat is van de andere kant ook weer een doemscenario. Hè? En het mooie Barneveld gebeurt dat natuurlijk niet. Wens ik jou veel plezier in waar je dan ook naartoe gaat, waar je gaat fietsen. Dat is ook echt weer iets voor mij, hè, om dan zo'n doemscenario te bedenken. Mirjam uit Oorschot, die zegt, ik ben de was aan de lijn aan het doen. Of eigenlijk van de lijn aan het halen. Die is gelukkig lekker snel droog. Ja, dat is met deze temperaturen. Er valt ook genoeg te klagen, hè. Zeker als je overdag bijvoorbeeld in de hitte moet werken. Maar het voordeel is dat de zon dan ook de was lekker snel droogt. Dat is wel lekker, Mirjam. Geniet ervan, zolang het kan, zou ik zeggen. Dan is er een berichtje van Arno uit Lemmer. Die zegt, ik ben nog even een klein rondje aan het wandelen door de haven. Altijd fijn daar. Oeh, dat klinkt heerlijk. En Yvonne uit Gulpen, die zegt, ik zit op het terras van de camping met een goed glas fris vakantie vieren zoals het hoort. Oeh, dat klinkt goed daar. Ik zou zeggen, genieten van Yvonne. Hopelijk heb je een fijne vakantie. Ja, en dank voor het doorsturen van de berichtjes in het Rondje Nederland uiteraard. Ja, wat betreft vakantie gesproken, iemand die niet op vakantie hoeft, hè? Bruggetje snel gemaakt, is onze Fransie. Frans-Duits, samen met Lange Frans, hè, zingt hij daarover in het nieuwe liedje Tour de France. Die is deze week Hollandse nieuwe bij Radio RL. En die kan je ook mooie prijzen opleveren. Namelijk, dat heb je misschien al de hele week wel gehoord, maar ik leg het je voor de zekerheid toch nog maar eens uit. Het verhaal is zo, Frans-Duits in dit geval, die gaat barbecuen op 11 september bij het eiland van Maurik. En hij heeft eigenlijk iedereen uitgenodigd om daarbij te zijn. Jou zeker als luisteraar van Radio RL. Jij kan daar samen met drie vrienden of vriendinnen naartoe. Of misschien wel met je ouders, je kinderen, wat dan ook. Het wordt in ieder geval een gezellige middag daar. Dus als je dat wil, wacht dan even de Hollandse Nieuwe af. Dat is namelijk het liedje van de Fransen, hè, van Frans-Duits en Lange Frans. En hoor je de Fransen, dan is dat jouw teken om Tour de France te sturen in de Radio RL. Dus Tour de France, hè, dus gewoon zoals je de naam Frans schrijft, dat is in principe voldoende. Maar dan moet je wel even de Hollandse Nieuwe afwachten. Het goede nieuws is wel, die is dichterbij dan je denkt. Dus als je naar Radio RL blijft luisteren.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
17: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
4: Is Radio NL.
18: Altijd aan. Radio NL.
4: Altijd aan.

0: iets minder succesvol in het WK. Het De Fransen, uitgeschakeld door Spanje in de halve finale. Maar wij hebben het liever over die andere Fransen. Die zijn namelijk wel succesvol. Te weten, Frans-Duits en Lange Frans hebben een heel leuk liedje uit samen. Tour de France hoor je bij Radio NL. En meteen eens even kijken of wij iemand naar de barbecue kunnen gaan sturen van Frans-Duits. Dat wordt een mooie middag in de buurt van Tiel. Eens even kijken of iemand de telefoon opneemt. Zou wel mooi zijn.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Mooi.
0: Is dit Boas?
1: Ja, klopt.
0: Dag Boas, je spreekt met Rory van Radio NL.
1: Hallo.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Mooi, wat was je aan het doen?
1: Even de week door midden breken bij de jongens in de Kate.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, zeker.
0: Oh, lekker man. Is dat de traditie bij jullie?
1: Ja, elke woensdag inderdaad.
0: Nou, neem me even mee dan in hoe dat gaat. Jullie zitten daar met z'n allen. Met hoeveel mensen zitten jullie dan en dan, zeg maar?
1: Ja, dat verschilt natuurlijk gewoon per avond. Maar over het algemeen zit je ongeveer met 6, 7 man. En gewoon, ja, rustig een biertje drinken, Radio NL op en... een leuke avond ervan maken.
0: Kijk, dat klinkt als een heerlijke combinatie. Biertje en Radio NL op.
1: Ja, toch.
0: Dan is alleen de donderdagochtend is dan lastig, denk ik, hè?
1: Ja, dat is even choken, maar dat komt altijd wel goed.
0: Hoort er dan ook bij, hè? Zo is het ook weer, ja. Boas.
1: Dan neem je voor lief.
0: Ja, precies. Hey, 11 september, heb jij dan al iets te doen?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Jij zou graag naar Frans-Duits willen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Vertel even waarom.
1: Ja, ik heb wel zin in een lekkere barbecue.
0: Lekkere barbecue, goede muziek erbij is altijd goed, hè?
1: Ja, en gezelligheid.
0: Ja, geweldig. Beste Boas, je hebt gewonnen!
1: Nou, dat is hartstikke mooi, man.
0: Zeker, jij gaat samen met 3 vrienden of vriendinnen die kant op. Dat zou misschien wel vrienden uit de Kate zijn dan ook.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja.
0: Dat zou wel, als ze dit horen, is dat wel mooi natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan ga ik jou heel veel plezier wensen daar. En dan wens ik jou een mooie avond.
1: Nou, hartstikke bedankt. Van hetzelfde.

0: De gebroeders komen op Radio Maril en Gadverpilicus.
1: Het laatste rondje.
0: Blijft een mooie uitspraak. Gadverpilicus. Goed, het is tijd voor het laatste rondje. Zometeen net voor 9 uur draaien we nog één verzoekje. Dat kan van jou zijn als je de juiste snaar weet te raken. Nou, dat wil zeggen als je een liedje hebt waarvan wij met z'n allen denken... nou, die is wel mooi voor vanavond. Nu is het woensdagavond. Mooi het midden van de week en daarom roepen we die altijd uit tot Waanzin Woensdag. Het principe daarvan is eigenlijk heel simpel. Wij zijn op zoek naar liedjes die je al lang niet meer op de radio hebt gehoord... maar die wel iedereen kent, die iedereen mee kan zingen. Gewoon om eventjes te vieren dat de week door midden is... dat het weekend eraan komt of dat je misschien lekker op vakantie bent. We gaan op jacht naar meezingers die al een tijdje niet meer op de radio zijn geweest. Als je een mooie hebt, laat het weten dan in de app van Radio WDL. Hoor je hem zometeen misschien in Waanzin Woensdag. Dit is...

0: Ook laatst live bij de Radio RL Zomertour. Geweldig om dat te zien, want het hele plein ging mee. In die zomernacht hoorde je...
1: Het laatste rondje.
0: Ja, nog één hoorde te nemen vanavond. Dat is het laatste rondje. Op zoek naar een echte meezinger. Een liedje dat misschien niet zo heel vaak op de radio is. Wat je al lang niet meer hebt gehoord, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Maar wat wel echt uitnodigt om mee te zingen, mee te brullen. Een liedje dat iedereen kent. Hartelijk dank als je de mooie hebt doorgestuurd. Robin uit Kerkdriel. Die had bijvoorbeeld een mooie. Die zegt, doe maar even ome Henk met Op de Camping. Omdat we net zijn aangekomen op ons vakantieadres. Oh ja, ome Henk, altijd wel geweldig. Heb ik, wanneer was dat nou? Afgelopen vrijdag of vorige week woensdag in ieder geval wel recent alle keer gedraaid. Is waarschijnlijk ook niet de laatste keer hoor. Want zo in de zomer past hij prima. Dus gaat hij nog wel een keer voorbij komen, denk ik, Robin. Maar sowieso veel plezier op de camping daar. Van de camping naar de kermis. Sabine uit Tilburg, die zegt nog even een paar dagen tot de kermis in Tilburg. En daar is dit echt een grote hit al jarenlang. Ferry de Roze Flamingo is wat mij betreft een echte kermisplaat. Ja, ik snap wat je bedoelt. Als je dan zo in de, welke attractie, de booster zit of de breakdance of zo... dat je dan die voorbij hoort komen, dat is wel ultiem natuurlijk. Nou, moeten we komende week misschien wel even voorbij laten komen. Maar er komt nog een hele mooie binnen van Koen uit Bijlen. Die heeft een echte meezinger. Die zegt, we zitten lekker met vrienden te chillen vanavond in de Kate. En wij willen heel graag horen Danny's Auto.

0: handjes.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz Vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
7: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om 2 moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen, de halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden. In het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Dit is de muziek van

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Radio NL.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ja?
10: Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Je m'appelle France.
15: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
16: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
15: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
10: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
11: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
10: Tot snel op 247wood.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
14: evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna €6 betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Geeft ruimte.
24: Nu open in Venlo.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: anders doet.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is de muziek van

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Je m'appelle France.
13: Deze week is het Frans-Duits week op Radio NL.
14: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijf.
13: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: Je kent ons.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Auw. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden. Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
0: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot.
2: De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. Drie huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een vierde woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
4: Geeft ruimte. Nu open in Venlo.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
2: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
1: Verwen jij je maar.
2: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
1: Maar mee.
2: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
10: Je m'appelle France.
11: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
12: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
11: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: Radio NL.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Misha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Beste zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En de eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is de muziek van...

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is een half jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hexet zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Dit is de muziek van

FM, Radio NL. Altijd aan Radio NL.